0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de organisatie voor het verbod op chemische wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden visspullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kitty Kotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kitty Kotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
0: Hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam. Of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmst 6 in Volendam.
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. DGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. DGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl. Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
3: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
2: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
4: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
2: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartman van de ANWB. De meeste files in Noord-Holland leveren minder dan 5 minuten vertraging op. Er zijn wat uitzonderingen, zoals de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend beland je in de file. Reken op 10 minuten vertraging. De N9, Den Helder richting Amstelveen. Daar rijdt het langzaam tussen Heilo en Akersloot. 5 minuten vertraging. En de N242, Middenmeer richting Alkmaar. Tussen de ring van Alkmaar en de aansluiting met de A9 doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
11: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 1 juni kunnen sportverenigingen en culturele organisaties een aanvraag indienen voor het Sport- en Cultuurfonds van gemeente Waterland. Basketbalvereniging De Monks uit Monnikendam ontving eerder al subsidie en organiseert een summercamp om jongeren kennis te laten maken met basketbal. De vereniging richt zich daarbij specifiek op meiden tussen de 12 en 16 jaar. Rijkswaterstaat heeft gisteren het hitteprotocol ingesteld in alle provincies behalve Friesland. Het protocol geldt waar het KNMI een kans van 70% of meer voorspelt op temperaturen van 30 graden of hoger. Automobilisten met pech langs de snelweg worden direct geholpen. Een berger brengt hen tussen 10 en 8 uur naar een veilige locatie. Bij hoge temperaturen kan het wegdek oplopen tot boven de 50 graden. In de kapel van begraafplaats Overweerse Polderdijk 24 in Purmerend openen kunstenaars Liedewijde Vries en Astrid Lagerburg zondag 31 mei een expositie over natuur. Natuurgids Louis Boersma verricht de opening, waarbij live muziek wordt gespeeld. De expositie in Galerie en Beeldentuin Kerkhof is te bezoeken tot zondag 12 juli. Liedewijde Vries maakt romantische natuurlandschappen geschilderd met gouache, acrylverf en soms goudblad of olieverf. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als EU-lidstaten uitgeprocedeerde asielzoekers terugsturen naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging in die landen hebben. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd te praten over terugkeer van Afghanen. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen om het leven gekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen waren gericht op Hezbollah-doelen. In Den Haag begint straks een internationale veiligheidsconferentie. Uit de hele wereld komen mensen uit de politiek, de wetenschap en het leger naar de top. De internationale top duurt morgen en wordt straks geopend door premier Jette. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren, in het noorden een graad of 18 en in het zuiden maximaal 26 graden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en de politie hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samenwerking op het gebied van digitale veiligheid te versterken. De samenwerking die in de regio Waterland al bestond, wordt uitgebreid naar de Zaanstreek. Online criminaliteit neemt toe en treft steeds meer inwoners via bank-helpdeskfraude, nepwebshops en online oplichting. In 2025 liep de schade door online criminaliteit in de regio op tot ongeveer 3,8 miljoen euro. De finale van het NK Handbal voor Heren gaat tussen Volendam en Aalsmeer. Volendam won de heenwedstrijd tegen Bevo met 32-19, maar verloor een dag later van Panningen met 25-24. Aalsmeer verloor uithuis van Hurry Up met 30-26 en won de thuiswedstrijd met 34-26. De eerste finale is komende zondag in Sporthal Opperdam. De return volgt een week later in Aalsmeer. Maandagavond is in een woning aan de kust in Volendam brand uitgebroken. De bewoners konden de woning zelfstandig verlaten en niemand raakte gewond. De brand ontstond rond 9:30 en werd veroorzaakt door een vaatwasser. Na grote rookontwikkeling bracht de brandweer de vaatwasser naar buiten, waarna het vuur snel onder controle was. Twee katten werden eveneens naar buiten gebracht en door de dierenambulance nagekeken.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Het is een stuk koeler vandaag. Dinsdagavond liep de koele lucht vanaf het noorden van de Noordzee binnen. En de temperatuur die halveerde als het ware van 28 naar 14 graden. En de bijna stevige noordenwind maakte het zelfs een beetje koud. Ook vandaag blijft de temperatuur wat bescheiden, zeker in vergelijking met gisteren. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 16, 17. En de wind vandaag uit een noordelijke richting, dat is een matige tot vrij krachtige wind. Er zijn wolkenvelden, maar toch ook nog wel een aantal zonnige perioden. Kortom, vandaag een duidelijk frissere dag. De komende dagen loopt die temperatuur geleidelijk op richting 22 tot 27 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file waarbij je meer dan 5 minuten langzaam rijdt, dat is op de A7 Hoorn richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Je luistert naar de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend geeft toestemming voor de bouw van 17 huur- of koopwoningen en een winkelruimte op de locatie van een leegstaand winkelpand aan de Westerstraat 75. Het pand, waar voorheen elektronicazaak Expert was gevestigd, heeft een totaaloppervlakte van 800 vierkante meter. De vraagprijs voor de drie panden bedroeg 1,4 miljoen euro. Zondag 31 mei vindt in het historische centrum van Edam de 21ste editie van de pianowandering plaats. Tientallen pianisten presenteren zich aan duizenden bezoekers. In De Zwaan geeft Frank Peters, hoofdvakdocent piano aan het Amsterdams Conservatorium, masterclasses aan drie jonge talentvolle pianisten. Het evenement bestaat sinds 2004 en heeft internationaal navolging gekregen. In Yorkshire wordt een vergelijkbare pianowandering gehouden. De Neckerdijk in Purmerend is gistermiddag rond 2:30 een bestuurster gewond geraakt na een verkeersongeval. De vrouw verloor in een bocht de macht over het stuur en reed tegen een lantaarnpaal. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De auto liep grote schade op en de bestuurster is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Voel je lekker op je werk. LOVA.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
3: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
4: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
2: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
5: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap. En daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
2: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18 en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
6: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
10: Hoge energierekening? BKS Spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
0: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof.
11: Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 1 juni kunnen sportverenigingen en culturele organisaties een aanvraag indienen voor het Sport- en Cultuurfonds van gemeente Waterland. Basketbalvereniging De Monks uit Monnikendam ontving eerder al subsidie en organiseert een summercamp om jongeren kennis te laten maken met basketbal. De vereniging richt zich daarbij specifiek op meiden tussen de 12 en 16 jaar. Rijkswaterstaat heeft gisteren het hitteprotocol ingesteld in alle provincies behalve Friesland. Het protocol geldt waar het KNMI een kans van 70% of meer voorspelt op temperaturen van 30 graden of hoger. Automobilisten met pech langs de snelweg worden direct geholpen. Een berger brengt hen tussen 10 en 8 uur naar een veilige locatie. Bij hoge temperaturen kan het wegdek oplopen tot boven de 50 graden. In de kapel van begraafplaats Overweerse Polderdijk 24 in Purmerend openen kunstenaars Liedewijde Vries en Astrid Lagerburg zondag 31 mei een expositie over natuur. Natuurgids Louis Boersma verricht de opening, waarbij live muziek wordt gespeeld. De expositie in Galerie en Beeldentuin Kerkhof is te bezoeken tot zondag 12 juli. Liedewijde Vries maakt romantische natuurlandschappen, geschilderd met gouache, acrylverf en soms goudblad of olieverf. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Het is een stuk koeler vandaag. Dinsdagavond liep de koele lucht vanaf het noorden van de Noordzee binnen en de temperatuur die halveerde als het ware van 28 naar 14 graden en de bijna stevige noordenwind maakte het zelfs een beetje koud. Ook vandaag blijft de temperatuur wat bescheiden, zeker in vergelijking met gisteren. De middagtemperatuur komt uit op een graad op 16, 17. En de wind vandaag uit een noordelijke richting, dat is een matige tot vrij krachtige wind. Er zijn wolkenvelden, maar toch ook nog wel een aantal zonnige perioden. Kortom, vandaag een duidelijk frissere dag. De komende dagen loopt die temperatuur geleidelijk op richting 22 tot 27 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het is Oh Wow Woensdag.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet. Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Tweederde van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
3: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
2: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
4: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, kilometers groter uiteindelijk.
2: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
0: LOVE Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan een paar files in de regio, onder andere op de A1 richting Amsterdam. Tussen afrit Soest en Blaricum, 10 minuten vanwege een kapotte auto. De linkerrijstrook is er afgesloten. En de N305, Dronten richting Almere. Tussen de aansluiting met de N301 en de aansluiting met de A27... doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
7: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
8: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
11: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Bruce Springsteen. En misschien heb je het al gezien op YouTube. Kan je me dat zo voorstellen dat vorige week op de Amerikaanse televisie, de Late Show, gaf hij een spectaculair optreden in een van de laatste Late Shows die daar wordt gegeven op tv. Dat wordt namelijk wegbezuinigd op de Amerikaanse televisie. Althans bij CBS. En dat is het begin, zeg ik wel. Maar ja, toch? Zometeen lokaal nieuws, weer en verkeer in één keer. Na Wordt Beter.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De gemeente Purmerend geeft toestemming voor de bouw van 17 huur- of koopwoningen en een winkelruimte op de locatie van een leegstaand winkelpand aan de Westerstraat 75. Het pand, waar voorheen elektronicazaak Expert was gevestigd, heeft een totaaloppervlakte van 800 vierkante meter. De vraagprijs voor de drie panden bedroeg 1,4 miljoen euro. Rijkswaterstaat heeft gisteren het hitteprotocol ingesteld in alle provincies behalve Friesland. Het protocol geldt waar het KNMI een kans van 70% of meer voorspelt op temperaturen van 30 graden of hoger. Automobilisten met pech langs de snelweg worden direct geholpen. Een berger brengt hen tussen 10 en 8 uur naar een veilige locatie. Bij hoge temperaturen kan het wegdek oplopen tot boven de 50 graden. Vanaf maandag 1 juni kunnen sportverenigingen en culturele organisaties een aanvraag indienen voor het Sport- en Cultuurfonds van gemeente Waterland. Basketbalvereniging De Monks uit Monnikendam ontving eerder al subsidie en organiseert een summercamp om jongeren kennis te laten maken met basketbal. De vereniging richt zich daarbij specifiek op meiden tussen de 12 en 16 jaar.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Het is een stuk koeler vandaag. Dinsdagavond liep de koele lucht vanaf het noorden van de Noordzee binnen. En de temperatuur die halveerde als het ware van 28 naar 14 graden. En de bijna stevige noordenwind maakte het zelfs een beetje koud. Ook vandaag blijft de temperatuur wat bescheiden, zeker in vergelijking met gisteren. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 16, 17. En de wind vandaag uit een noordelijke richting, dat is een matige tot vrij krachtige wind. Er zijn wolkenvelden, maar toch ook nog wel een aantal zonnige perioden. Kortom, vandaag een duidelijk frissere dag. De komende dagen loopt die temperatuur geleidelijk op richting 22 tot 27 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Een kapotte auto zorgt voor vertraging op de N242 richting Alkmaar. Tussen Heer Hugewaard en industriegebied Boekelermeer doe je er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Oh, wow! Oh, wow, woensdag. LOVE.

iedereen kent het vast wel eens, problemen in je relatie. Maar mensen wachten gemiddeld 5 jaar voordat ze vanwege hun relatieproblemen hulp gaan zoeken door bijvoorbeeld in therapie te gaan. Dat blijkt uit onderzoek. Dus nou, bij deze weet je het. Wacht niet 5 jaar. Hè? Dan heb je 5 jaar lang een veel leuker leven, joh.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor €7. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
4: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
5: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
8: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
9: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
10: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Tot zover de Koffietop 3 op deze woensdag. Op verzoek van Annemarie Buijs. Dankjewel voor het aanvragen. Ze stuurde een mailtje naar marcel.bak@rtvlove.nl met haar Koffietop 3. Kan je ook doen. En wie weet zit jij dan morgen in de Koffietop 3.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Neckerdijk in Purmerend is gistermiddag rond 2:30 een bestuurster gewond geraakt na een verkeersongeval. De vrouw verloor in een bocht de macht over het stuur en reed tegen een lantaarnpaal. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De auto liep grote schade op en de bestuurster is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. In de kapel van begraafplaats Overweerse Polderdijk 24 in Purmerend openen kunstenaars Liedewijde Vries en Astrid Lagerburg zondag 31 mei een expositie over natuur. Natuurgids Louis Boersma verricht de opening, waarbij live muziek wordt gespeeld. De expositie in Galerie en Beeldentuin Kerkhof is te bezoeken tot zondag 12 juli. Liedewijde Vries maakt romantische natuurlandschappen geschilderd met gouache, acrylverf en soms goudblad of olieverf. Maandagavond is in een woning aan de kust in Volendam brand uitgebroken. De bewoners konden de woning zelfstandig verlaten en niemand raakte gewond. De brand ontstond rond 9:30 en werd veroorzaakt door een vaatwasser. Na grote rookontwikkeling bracht de brandweer de vaatwasser naar buiten, waarna het vuur snel onder controle was. Twee katten werden eveneens naar buiten gebracht en door de dierenambulance nagekeken. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Vanuit de grootste gemeente van Waadland is dit de LOVE. Elke dag bij jou.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is dé specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
3: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder het NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleeft er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
7: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
8: Wat zei jij nou?
7: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
9: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
10: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreide tijd voor je.
11: Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
12: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
13: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
14: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
15: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Je hoort het vast wel eens om je heen dat iemand zegt... oh, had ik nou maar heel veel geld, dan was ik vanzelf wel gelukkig. Nou, dat is niet zo, blijkt uit onderzoek. Nadat in de materiële basisbehoefte is voorzien... blijkt uit onderzoek dus dat extra geld geen invloed heeft... op het niveau van geluk

jarenlang een graag geziene gast in Volendam. Dat is over Christen Birds. Daarom draaien we even zijn plaatje. Sailing Away. Ja, zo lekker. Even wegvaren. Op het IJsselmeer. Ziet helemaal voor me. Wat is in en uit vandaag? Het eten van een quiche, dat is in. En moeite hebben met een feestdag, dat is uit.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Zondag 31 mei vindt in het historische centrum van Edam de 21ste editie van de pianowandering plaats. Tientallen pianisten presenteren zich aan duizenden bezoekers. In de Zwaan geeft Frank Peters, hoofdvakdocent piano aan het Amsterdams Conservatorium, masterclasses aan drie jonge talentvolle pianisten. Het evenement bestaat sinds 2004 en heeft internationaal navolging gekregen. In Yorkshire wordt een vergelijkbare pianowandering gehouden. Gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en de politie hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samenwerking op het gebied van digitale veiligheid te versterken. De samenwerking die in de regio Waterland al bestond, wordt uitgebreid naar de Zaanstreek. Online criminaliteit neemt toe en treft steeds meer inwoners via bank-helpdeskfraude, nepwebshops en online oplichting. In 2025 liep de schade door online criminaliteit in de regio op tot ongeveer 3,8 miljoen euro. De finale van het NK Handbal voor Heren gaat tussen Volendam en Aalsmeer. Volendam won de heenwedstrijd tegen Bevo met 32-19, maar verloor een dag later van Panningen met 25-24. Aalsmeer verloor uithuis van Hurry Up met 30-26 en won de thuiswedstrijd met 34-26. De eerste finale is komende zondag in Sporthal Opperdam. De return volgt een week later in Aalsmeer. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

En zo gaan we richting de klok van 12 uur. En is deze aflevering van het Koffiemagazijn nou weer bijna voorbij. Maar ik heb nog wel deze gedachte voor je. Je weet ongetwijfeld wie er aan het langste eind trekt. Maar ja, wie trekt er nu eigenlijk aan het langste begin? Wens je nog een mooie woensdag. Heel graag. Tot morgen.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op. Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische Staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: LOVE Verkeer.
4: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10, met een 1 en een 0.
5: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

geniet niet alleen van de muziek, maar ook van een verfrissend windje hier in Groot Waterland. Valencia, The Sun, daarvoor Spenda Ballet, Fight for Ourselves. 12 uur geweest, hoogste tijd voor Schudden in de middag.

kleine foutje van Senna met grote gevolgen. Maar toch, ik kan je niet vergeten. Daarvoor Emma Heesters en Likke Pijp. Ja, we gaan het weer de komende dagen doen. Dat horen we straks van onze weerman. Ook de NOS Headlines en natuurlijk het laatste lokaal en regionaal nieuws. Ja, dit is fijn. Terug in de tijd met Rod Stewart.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een 24-jarige man is veroordeeld tot 12 jaar cel voor een dodelijke schietpartij in een supermarkt in Vlissingen. Daarbij kwam in juni vorig jaar een man van 44 om het leven. Een vrachtmedewerker van Schiphol is opgepakt vanwege het doorspelen van informatie aan criminelen, mogelijk voor drugsmokkel. Bij een huiszoeking zijn een pistool, zwaar vuurwerk en meer dan 10.000 euro cash gevonden. De Baltische Staten krijgen volgens bronnen een eigen NAVO-hoofdkwartier, dat waarschijnlijk wordt opgezet door een Nederlands-Duitse eenheid. De landen vallen nu nog onder het hoofdkwartier in Polen. Het weer, veel zon, het blijft droog bij 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 1 juni kunnen sportverenigingen en culturele organisaties een aanvraag indienen voor het Sport- en Cultuurfonds van gemeente Waterland. Basketbalvereniging De Monks uit Monnikendam ontving eerder al subsidie en organiseert een summercamp om jongeren kennis te laten maken met basketbal. De vereniging richt zich daarbij specifiek op meiden tussen de 12 en 16 jaar. Gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en de politie hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samenwerking op het gebied van digitale veiligheid te versterken. De samenwerking die in de regio Waterland al bestond, wordt uitgebreid naar de Zaanstreek. Online criminaliteit neemt toe en treft steeds meer inwoners via bankhelpdeskfraude, nepwebshops en online oplichting. In 2025 liep de schade door online criminaliteit in de regio op tot ongeveer 3,8 miljoen euro. De finale van het NK Handbal voor Heren gaat tussen Volendam en Aalsmeer. Volendam won de heenwedstrijd tegen Bevo met 32-19, maar verloor een dag later van Panningen met 25-24. Aalsmeer verloor uithuis van Hurry Up met 30-26 en won de thuiswedstrijd met 34-26. De eerste finale is komende zondag in Sporthal Opperdam. De return volgt een week later in Aalsmeer.
2: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
3: Het is een stuk koeler vandaag. Dinsdagavond liep de koele lucht vanaf het noorden van de Noordzee binnen. En de temperatuur die halveerde als het ware van 28 naar 14 graden. En de bijna stevige noordenwind maakte het zelfs een beetje koud. Ook vandaag blijft de temperatuur wat bescheiden, zeker in vergelijking met gisteren. De middagtemperatuur komt uit op een graad of 16, 17. En de wind vandaag uit een noordelijke richting, dat is een matige tot vrij krachtige wind. Er zijn wolkenvelden, maar toch ook nog wel een aantal zonnige perioden. Kortom, vandaag een duidelijk frissere dag. De komende dagen loopt die temperatuur geleidelijk op richting 22 tot 27 graden. Mijn naam is Mark Putto en tot zover.
4: LOVE Verkeer.
5: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door technische problemen is de Velsertunnel gesloten op de A22 richting Velzen. Tussen knooppunt Beverwijk en de Velsertunnel kun je niet doorrijden en moet je omrijden via de Wijkertunnel over de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Duke, So In Love With You. Aanstaande donderdagavond weer een nieuwe Harry's Jazz en Blues Café hier op LOVA Radio. Het programma begint om 7 uur, duurt tot 9 uur en wordt gepresenteerd door Harry Hulskemper.

Ik wil luisteren naar Wolf, Nick en Schilder. Nick Schilder samen met Lucas en Steve en de Bee Gees. Michael Jackson samen met Paul McCartney, Triggerfinger. Dan is het bijna tijd voor het NOS-nieuws van 1 uur. Daarna een nieuwe lunch tot 3.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en de slechte economische groei in onder meer Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Duitsland is een voormalige terrorist van de Rote Armee-fractie veroordeeld tot 13 jaar cel. Daniela Klette is 67 jaar. Ze werd door de rechter schuldig bevonden aan diefstal, overtreding van de wapenwet en andere misdrijven. De Rote Armee-fractie was een linksextremistische organisatie die in de jaren 70, 80 en 90 in Duitsland tientallen moorden en aanslagen pleegde. Klette was jarenlang onvindbaar, maar werd 2 jaar geleden gearresteerd in Berlijn, waar ze leefde onder een valse naam. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien. Maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. FC Volendam gaat na de degradatie uit de Eredivisie niet verder met trainer Rick Kruis. Afgelopen weekend verloor Volendam in de play-offs om promotie en degradatie van Willem II, dat naar de Eredivisie gaat. Kruis werd 2 jaar geleden aangesteld. Onder zijn leiding werd Volendam kampioen van de Eerste Divisie. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
6: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
7: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
8: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema, Julianaweg 208A, Volendam.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Runstondui van Doreen uit Edam. Met The Cats, Dean Lewis en Monday. Rolling Stones, Four Non Blondes, Roy Orbison. En dan is het tijd voor lokaal en regionaal nieuws.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Maandagavond is in een woning aan de kust in Volendam brand uitgebroken. De bewoners konden de woning zelfstandig verlaten en niemand raakte gewond. De brand ontstond rond 9:30 en werd veroorzaakt door een vaatwasser. Na grote rookontwikkeling bracht de brandweer de vaatwasser naar buiten, waarna het vuur snel onder controle was. Twee katten werden eveneens naar buiten gebracht en door de dierenambulance nagekeken. De gemeente Purmerend geeft toestemming voor de bouw van 17 huur- of koopwoningen en een winkelruimte op de locatie van een leegstaand winkelpand aan de Westerstraat 75. Het pand, waar voorheen elektronicazaak Expert was gevestigd, heeft een totaaloppervlakte van 800 vierkante meter. De vraagprijs voor de drie panden bedroeg 1,4 miljoen euro. Rijkswaterstaat heeft gisteren het hitteprotocol ingesteld in alle provincies behalve Friesland. Het protocol geldt waar het KNMI een kans van 70% of meer voorspelt op temperaturen van 30 graden of hoger. Automobilisten met pech langs de snelweg worden direct geholpen. Een berger brengt hen tussen 10 en 8 uur naar een veilige locatie. Bij hoge temperaturen kan het wegdek oplopen tot boven de 50 graden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
1: Het is Owo Woensdag. Het is Owo Woensdag op de LOVE.
2: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Douwe Bob, Clouseau en de Contours. En vanavond hier op LOV Radio aandacht voor koersplan van de SKOV. En dat gebeurt in het programma, radioprogramma Zukken Zorgen. Begint om 7 uur en duurt tot 9 uur.

Town. American Town, Ed Sheeran daarvoor uit Volendam. Terug in de tijd met Stamvast en de Straatmuzikant. Straks ga je luisteren naar Casey and the Sunshine Band, The Specials en Gloria Gaynor. En na tweeën is het tijd inderdaad voor 2 na 2. Vandaag met Bruce Springsteen.

0: Dit is jouw nummer 1, Streekradio LOVE.
1: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis, Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
2: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
3: Yes! De 100% NL Magazine Family Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op!
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smartspeaker of via Siri.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De man die vorig jaar iemand doodschoot in een supermarkt in Vlissingen moet 12 jaar de cel in. De schietpartij volgde na een ruzie tussen de vriendin van de schutter en een bekende van het slachtoffer. De 24-jarige dader is niet voor moord veroordeeld, maar voor doodslag. Volgens de rechter is niet bewezen dat er sprake is van voorbedachte raden. Uit onderzoek blijkt dat de man minder toerekeningsvatbaar is. Het Openbaar Ministerie had 14 jaar cel geëist. De nabestaanden noemen de lagere straf van 12 jaar een grote teleurstelling. Kledingketen Zeeman sluit zijn winkels in Oostenrijk en Portugal en ook een paar vestigingen in Frankrijk, Duitsland en Spanje. Het bedrijf wil zo het nettoverlies van bijna 12 miljoen euro ombuigen in winst. Zeeman zegt dat het verlies vooral komt door de geopolitieke onrust en door de slechte economische groei, onder meer in Duitsland en Frankrijk. De kledingketen had vorig jaar bijna 1400 vestigingen in 8 Europese landen. De komende jaren worden 150 winkels gesloten. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. De reddingswerkers in Laos kregen hulp uit Thailand van mensen die betrokken waren bij het bevrijden van de groep jongens die daar in 2018 vastzat in een grot. En dan heeft tennisser Jesper de Jong op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi bereikt. Hij won in Parijs in 3 sets van de Italiaan Federico Chiná. De Jong is de nummer 106 van de wereld. Hij is de enige Nederlander op Roland Garros die nog actief is in het enkelspel. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
5: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30 tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
6: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
7: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Centrum Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Centrum Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
1: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair-experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kiri.
8: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Hier bij Skudde in de middag. Wax, Light Between the Eyes, Total Touch, Touch Me There. Dat is juist de 2 na 2 voor deze woensdag 27 mei. Bruce Springsteen, Dancing in the Dark en Glory.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Neckerdijk in Purmerend is gistermiddag rond 2:30 een bestuurster gewond geraakt na een verkeersongeval. De vrouw verloor in een bocht de macht over het stuur en reed tegen een lantaarnpaal. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De auto liep grote schade op en de bestuurster is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. Zondag 31 mei vindt in het historische centrum van Edam de 21ste editie van de pianowandeling plaats. Tientallen pianisten presenteren zich aan duizenden bezoekers. In De Zwaan geeft Frank Peters, hoofdvakdocent piano aan het Amsterdams Conservatorium, masterclasses aan 3 jonge talentvolle pianisten. Het evenement bestaat sinds 2004 en heeft internationaal navolging gekregen. In Yorkshire wordt een vergelijkbare pianowandeling gehouden. De gemeente Purmerend geeft toestemming voor de bouw van 17 huur- of koopwoningen en een winkelruimte op de locatie van een leegstaand winkelpand aan de Westerstraat 75. Het pand, waar voorheen elektronicazaak Expert was gevestigd, heeft een totaaloppervlakte van 800 vierkante meter. De vraagprijs voor de 3 panden bedroeg 1,4 miljoen euro. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

een klein beetje Wake Me Up Before You Go Go van Wham, Jimmy Bohorn en natuurlijk Roxette hier bij Schudde in de middag. FC Volendam en Rick Kruis in goed overleg uit elkaar. Technisch directeur Patrick Busby ligt toe. Rick en ik die hebben de afgelopen dagen langdurig met elkaar gesproken en hebben gezamenlijk besloten dat onze wegen per direct een andere route opgaan. Kijk terug naar een een geweldige samenwerking met een goede trainer en een mooi mens waarbij succes en teleurstelling voorbij zijn gekomen. SC Volendam bedankt Rick Kruis voor zijn energie en effort en ze wensen hem een mooie nieuwe stap toe.

is het in de Waltzing Maria. Ik heb het net gehad over het afscheid van Rick Kruis hier bij FC Volendam op RTV Love. Je kunt u kijken naar de laatste aftrap met Rick Kruis en Tip Knol. Het is tevens de laatste aftrap van dit seizoen. Wil je daar meer over weten? Kijk dan even op onze website rtvlove.nl.

van 3 uur, collega Vincent Veenstra. Hij gaat graaien hier op LOVE Radio. Ik ben er morgen weer vanaf 12 uur met een nieuwe Skudde in de Middag. Nu nog Ricky Epovery en Lois Lane.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Ontdek Happy View, het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion, tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel, of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescenzo Summerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het kabinet stuurt een mijnenjager naar de Middellandse Zee. Minister Jezokus van Defensie schrijft aan de Tweede Kamer dat het marineschip daar onderdeel gaat uitmaken van de permanente NAVO-missie. Als het nodig is, kan het schip ook snel worden doorgestuurd naar de straat van Hormuz. Daar kan het marineschip worden ingezet om een veilige doorvaart van koopvaardijschepen en olietankers te garanderen als de zeestraat weer opengaat. Steeds meer huizen in Nederland zijn meer dan 1 miljoen euro waard. Volgens het overzicht van miljoenenwoningen van taxatiebedrijf Calcassa waren het er vorig jaar 273.000. Dat is ruim 6% van het totaal. Miljoenen woningen waren vroeger vooral in dorpen als Bloemendaal en Laren en in grote steden. Nu staan ze ook steeds vaker in plaatsen als Ede, Amersfoort en Breda. Volgens het taxatiebedrijf gaat het ook vaker om 2 onder-een-kap-woningen, tussenwoningen en appartementen. In Laos zijn 5 mensen levend gevonden die ruim een week lang vastzaten in een grot. Naar 2 vermisten wordt nog gezocht. De mannen gingen vorige week in de grot op zoek naar goud. Door zware regenval stroomde de grot vol met water, waardoor ze vast kwamen te zitten. Het was lang onduidelijk waar de mannen zaten en of ze nog in leven waren. Het weer, veel zon en droog, bij 16 graden in het noorden tot 26 in het zuiden. Vanavond blijft het zonnig, komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
7: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in één app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
10: Wat zei jij nou?
9: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuw?
11: Lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. Dit is LOVE Radio met Graaien.

0: Dan doen dan dat we ervan gaan genieten. Voordat je het weet zitten we weer te klagen over dat het regent en zo. En dat heerlijk jongens. Een paar dagen lekker zweten. Alles eruit zweten. En mocht je... zeg je dat? Oh ja, dat was vochtschuld hebben. Dan is misschien een bezoek aan een cafeetje op zijn plek. Hier is Henk Dissel.
1: Het is gezellig in het café. Mijn vrienden die zijn mee. We kunnen hierover van alles praten. En verderop staat een man. Ik ken hem ergens van.

Bovenerf Dorens. En deze twee gasten, jezus, zijn echt de twee grootste ballen van deze omroep. Maar, toegegeven, de muziek is lekker.

Afgelopen maandag ging Jurk Bos helemaal los met Skeur. Ik weet niet of je dat gehoord hebt, maar alsof het een soort kermis was. Dat was wel een fijn moment, grote vriend. Dankjewel daarvoor. Ja, alsof het vandaag niet ook gezellig bij hem was. Heel fijn allemaal. Onderweg zijn we naar de nieuwsredactie. Die hebben gewoon de airco vol op 12 staan. Anders dan redden ze het allemaal niet meer. Maar per slotverrekening, ze zitten er voor jou. Dat geldt ook voor deze man. En die bezingt mij. Hier is Peter Koelewijn met Je wordt ouder, papa. En dat klopt.

0: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de kapel van begraafplaats Overweerse Polderdijk 24 in Purmerend openen kunstenaars Liedewij de Vries en Astrid Lagerburg zondag 31 mei een expositie over natuur. Natuurgids Louis Boersma verricht de opening, waarbij live muziek wordt gespeeld. De expositie in Galerie en Beeldentuin Kerkhof is te bezoeken tot zondag 12 juli. Liedewij de Vries maakt romantische natuurlandschappen geschilderd met gouache, acrylverf en soms goudblad of olieverf. Vanaf maandag 1 juni kunnen sportverenigingen en culturele organisaties een aanvraag indienen voor het Sport- en Cultuurfonds van gemeente Waterland. Basketbalvereniging De Monks uit Monnikendam ontving eerder al subsidie en organiseert een summercamp om jongeren kennis te laten maken met basketbal. De vereniging richt zich daarbij specifiek op meiden tussen de 12 en 16 jaar. Gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en de politie hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samenwerking op het gebied van digitale veiligheid te versterken. De samenwerking die in de regio Waterland al bestond, wordt uitgebreid naar de Zaanstreek. Online criminaliteit neemt toe en treft steeds meer inwoners via bankhelpdeskfraude, nepwebshops en online oplichting. In 2025 liep de schade door online criminaliteit in de regio op tot ongeveer 3,8 miljoen euro.
1: Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: Liedjes waarvan je denkt, wow, oh wel woensdag, LOVE.

iconische plaat van de mannen van Coldplay en Clocks. Had natuurlijk ook een iconisch moment vorig jaar, gaan we het niet meer over hebben. Maar je zit, ja, het zal maar je gebeuren. Dat, en dat gebeurde allemaal. Even kijken. Keizer en de Munt komt nog even langs. Kane komt nog langs. Catherine and the Waves. Zou die nog draaien? Ik weet niet. Ik weet niet of die het gaat redden voor de klok van 4 uur. De plaat die het zeker gaat redden. Goed uitspreken, Vincent. Is de volgende.

van je dromen. Nou, dat mag, Tamara. Dat is een hele fijn vooruitzicht, zullen we maar zeggen. Ja, dat is altijd weer de vraag voor wie dat precies is. De volgende. Ja, ook weer een dame. Maar wat voor een dame? Aangedragen vorige week, 2 weken geleden, door onze eigen cowboy Marcel Hansen. Ella Lang Lee. Ja, dat is een jonge dame die... Ik moet eerlijk zeggen, het doet een beetje denken aan zoals Ilse de Lange ooit begon in Nederland. Ze had een World of Hurts. Weet niet of je dat nog weet. 2007 volgens mij was dat. Doet allemaal even lekker uit mijn hoofd. En dat sloeg in als een bom. Ella Lang Lee in United States of America heeft een beetje hetzelfde effect. Is nu, ja, alles wat ze aanraakt is goud. Ik neem je even mee naar haar nieuwe single op dit moment. Hier is Choosing Texas. Just

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
2: Iedere dag ben je in de badkamer, maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
3: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mik Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zand Cement Mixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam is veroordeeld voor het verkopen van vertrouwelijke informatie. Ze kreeg 4 jaar cel opgelegd, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De 35-jarige vrouw uit Woerden verkocht gegevens uit rechtbanksystemen, zoals adressen. Mogelijk is die informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De vrouw is ook veroordeeld voor het afpersen van een man. Ze maakte hierbij gebruik van vertrouwelijke informatie over het slachtoffer en zijn familie. Met het geld betaalde de vrouw haar gokverslaving. Het Chinese leger zegt dat het een Nederlands marineschip heeft verdreven bij een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee. Dat meldt persbureau Reuters. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat volgens China geen toestemming had om daar te varen. Ook zegt China dat er helikopters vanaf het schip zijn opgestegen en dat daarmee het Chinese luchtruim is geschonden. De Nederlandse kunstenaar en beeldhouwer Erik Claus is overleden. Claus geldt als een van de belangrijkste Nederlandse beeldhouwers van zijn generatie. Hij richtte zich op de klassieke beeldhouwkunst en zijn werk werd op verschillende openbare plekken in Nederland tentoongesteld. Ook maakte hij schilderijen, tekeningen, penningen en munten. Erik Claus was 89. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Stil en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle Oranje-spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisie-spelers bij. Naast Guus Stil van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, veel zon en droog. Het is 16 graden in het noorden en 26 in het zuiden. Vanavond blijft het lang zonnig en komende nacht is het helder. Morgen veel zon, droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: LOVE Verkeer.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland begint de avondspits goed op gang te komen. De meeste files zijn dagelijks en hebben nog niet al te veel vertraging. Zoals de A4 in Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoofddorp en knooppunt Burgerveen 4 kilometer file rijden met een kleine 10 minuten vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar, voor Akersloot ook 10 minuten oponthoud. Dan de A22 Velsen richting Beverwijk, tussen knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost 2 kilometer met ook daar een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt ook nog op de N247 Amsterdam richting Hoorn. Bij Waterland, Broek in Waterland Noord, 3 kilometer met ook daar 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10 met een 1 en een 0.
9: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
10: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
11: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
12: Yes! De 100% NL Magazine Familie Special is vanaf nu verkrijgbaar. In deze editie vind je een vrolijke fotoshoot met het leuke gezin van Caroline Mol en Jan Dulles. Tips voor uitjes met kids. En toffe winacties. Je krijgt hem helemaal gratis. Bij aankoop bij Top 1 Toys, bij aankoop van kinderschoenen bij Van Haren en bij elke besteding in de webshop kinderkleding.nl. Op is op.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
14: Dit is LOVE Radio met Graaien.

Welkom weer terug na de klok van 4 uur. We hebben het nieuws, de boodschappen gedaan. En we zijn ondertussen lekker met Chalamar en de Soul Sister met Broken. En daarna komt John Lennon met PDA. We just don't care. Nou, juist wel. Ja, heerlijk worden op deze lekkere woensdagmiddag. De programma heet Graai. Tot 5 uur ben ik bij en dan neemt hij het weer over. Mr. Kwaliteit Radio. Natuurlijk over Klaas Pont, hemzelf. De 3 A's staan te popelen. Whitney Houston ook nog eens. En eens even kijken of ik Hit the Road Jack ook nog kan draaien. Maar we beginnen eerst met deze Shawn Mendes. Mercy. You're

0: Zij zitten er ook inderdaad weer klaar voor. De mussen vallen van de dak, maar zij blijven stand houden met het lokale en het regionale nieuws en allemaal. We hebben het natuurlijk over de nieuwsredactie. Zij zitten klaar voor. Ik dacht ze bij het vorige plaatje al even erin te kunnen sturen. Maar ze zijn er, we moeten nog even hydrateren en dan kunnen we er tegen. Ik zeg de dames en heren van de nieuwsredactie.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De finale van het NK handbal voor heren gaat tussen Volendam en Aalsmeer. Volendam won de heenwedstrijd tegen Bevo met 32-19, maar verloor een dag later van Panningen met 25-24. Aalsmeer verloor uithuis van Hurry Up met 30-26 en won de thuiswedstrijd met 34-26. De eerste finale is komende zondag in Sporthal Opperdam. De return volgt een week later in Aalsmeer. Maandagavond is in een woning aan de kust in Volendam brand uitgebroken. De bewoners konden de woning zelfstandig verlaten en niemand raakte gewond. De brand ontstond rond 9:30 en werd veroorzaakt door een vaatwasser. Na grote rookontwikkeling bracht de brandweer de vaatwasser naar buiten, waarna het vuur snel onder controle was. Twee katten werden eveneens naar buiten gebracht en door de dierenambulance nagekeken. Rijkswaterstaat heeft gisteren het hitteprotocol ingesteld in alle provincies behalve Friesland. Het protocol geldt waar het KNMI een kans van 70% of meer voorspelt op temperaturen van 30 graden of hoger. Automobilisten met pech langs de snelweg worden direct geholpen. Een berger brengt hen tussen 10 en 8 uur naar een veilige locatie. Bij hoge temperaturen kan het wegdek oplopen tot boven de 50 graden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits goed op gang gekomen. Veel dagelijkse files en een paar met wat meer vertraging dan normaal, zoals de A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluitingen met de A10 staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. A9 Amstelveen-Alkmaar voor knooppunt Kooimeer bij de werkzaamheden daar een kwartier op onthoudt. En tenslotte valt op de A22 Velsen richting Beverwijk. Tussen knooppunt Velsen en Beverwijk Oost staat 2 kilometer file met een vertraging van een klein kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Vandaag in de Hall of Fame songs waarvan je zegt wow.
5: Look everyone, he's coming through the doors.
6: Brilliant! He didn't even open them!
5: He's here!
7: Quick, Rick, do the speech.
8: Hey kids, stop smogging and pay attention

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter...
2: Hallo, mijn naam is Johan Dezen en ik vind het ongelooflijk dat deze zender deze twee onbenullen nog niet weggestuurd heeft. Maar eerlijk is eerlijk, de muziek is best aardig.

Met deze temperaturen 1000 miles. Ik moet er eigenlijk niet aan denken, maar Vanessa Carlton die had daar wel de ruimte voor. 3 minuten en 58 seconden. De volgende duurt 2 minuten en 5 seconden. En dat is een moderne plaat. Dat is de knuffelplaat van deze week. Meter bekend als...

Het moment van afscheid is alweer daar. Het is ongelooflijk, maar zo snel kan het gaan. 2 uur lang graaien, dendert maar door. Maar hij zit alweer klaar, scherp als hij altijd is. Met de lekkerste platen uit de top 40. Uit het heden, uit het verleden en opdringerig 3 nieuwsblokken in zijn uur. En daar vindt hij wel wat van. Desalniettemin, hij compenseert het met ongelooflijk lekkere muziek. En heel veel weetjes over de platen die hij aan het draaien is. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Goeie woensdag!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 6:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
5: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland denkt dat er te snel is besloten dat het bedrijf achter DigiD niet mag worden overgenomen. Het kabinet wil niet dat de overname door een Amerikaans IT-bedrijf doorgaat. Volgens de ambassadeur maakt de VS zich daar zorgen over en bekijkt de Amerikaanse regering of het moet worden gezien als een handelsbelemmering. Staatssecretaris Aert zei gisteren de overname te verbieden om het publieke belang te beschermen. Een raadsvergadering in Amsterdam is vanochtend geschorst nadat 4 mensen in het publiek een vaandel en Palestijnse vlaggen omhoog hadden gehouden. Op het vaandel stond de tekst Hani en Hamas is gewapend verzet. Daarmee werd verzetstrijder Hani Schaft vergeleken met terreurorganisatie Hamas, schrijft het Parool. De 4 zijn de zaal uitgezet. Burgemeester Halsema sprak van een absolute schande dat een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad wordt verheerlijkt. Op sociale media zegt XR Justice Now achter de actie te zitten. Voormalig minister Hugo de Jonge heeft tijdens een coronapersconferentie in 2020 druk uitgeoefend op een zorgbestuurder. De Jonge zei toen dat hij betwijfelde of het wel verstandig was dat de bestuurder zijn thuiszorgmedewerkers preventief mondkapjes liet dragen. Uit e-mails blijkt volgens Nieuwsuur dat dit gebeurde op verzoek van Connie Helder. Zij was toen bestuurslid van Actis, de branchevereniging voor werkgevers in de ouderenzorg. Een Nederlands marineschip is verdreven door China in de Zuid-Chinese zee, dat zegt het Chinese leger. Het schip zou illegaal een eilandengroep zijn binnengedrongen. Het zou gaan om het fregat De Ruiter, dat voor oefeningen in Zuidoost-Azië is. China zegt ook dat er helikopters zijn opgestegen vanaf het schip, die daarmee het Chinese luchtruim zijn binnengedrongen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Vanavond en vannacht is het helder, koelt het in het binnenland af tot 7 graden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: LOVE Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits in volle gang. De meeste files zijn gelukkig dagelijks. Dat betekent dat ze niet veel meer vertraging hebben dan 10 minuten. Er is eigenlijk maar één uitzondering. Dus met andere woorden, één file die meer vertraging heeft dan 10 minuten. En dat is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Bij knooppunt Kooimeer bij de werkzaamheden daar 18 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je bijna 20 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
10: Mastermade Divema in Volendam levert gereedschap, machines, werkkleding en hang- en sluitwerk voor de ZZP'ers en de vakman. Bij onze balie wordt u snel geholpen door deskundig personeel of wij leveren uw bestelling af op de gewenste locatie. Mastermade Divema. Julianaweg 208A, Volendam.
11: De groente- en fruitboxer Volendam. Het beste adres voor al uw aardappelen, groenten, fruit, rauwkost en fruitmanden. Hyacinthestraat 26, Volendam.
12: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl of onze social media.
13: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede middag, beste luisteraars. Dit is Middagritme. We noemen dit ook wel het nieuwsuur. Er komen drie blokken met nieuws erbij. Ja, we hadden net de BZN met Amore. En we zijn begonnen met Mick Jagger met Let's Work. In 1987 bracht Mick Jagger zijn tweede soloalbum Primitive Cool uit. Het album werd deels in Nederland opgenomen. In de Wisseloord Studios in Hilversum. Op het hele album speelt Jeff Beck mee als gitarist. Let's Work was de eerste single van Primitive Cool. Ja, dan gaan we verder met... Ja, normaal in mijn programma's van zaterdagmiddag... terug in de top 40 draai ik, als ik de Stones draai, ook altijd een Beatles plaatje. Nou, dat gaan we nu doen. Hier zijn de Beatles met Ticket to Ride.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. De Neckerdijk in Purmerend is gistermiddag rond 2:30 een bestuurster gewond geraakt na een verkeersongeval. De vrouw verloor in een bocht de macht over het stuur en reed tegen een lantaarnpaal. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. De auto liep grote schade op en de bestuurster is door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling. De gemeente Purmerend geeft toestemming voor de bouw van 17 huur- of koopwoningen en een winkelruimte op de locatie van een leegstaand winkelpand aan de Westerstraat 75. Het pand, waar voorheen elektronicazaak Expert was gevestigd, heeft een totaaloppervlakte van 800 vierkante meter. De vraagprijs voor de drie panden bedroeg 1,4 miljoen euro. De finale van het NK Handbal voor Heren gaat tussen Volendam en Aalsmeer. Volendam won de heenwedstrijd tegen Bevo met 32-19, maar verloor een dag later van Panningen met 25-24. Aalsmeer verloor uitshuis van Hurry Up met 30-26 en won de thuiswedstrijd met 34-26. De eerste finale is komende zondag in Sporthal Opperdam. De return volgt een week later in Aalsmeer. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

0: zijn.
1: Leuk nummer, Mensen van de Drie J's. En daarvoor Family of the Year met Hero. Het is een nummer van de Amerikaanse indie rockband Family of the Year. Het is afkomstig van hun tweede studioalbum Loma Vista. Hero werd prominent gebruikt in Richard Linklater's film Boyhood uit 2014. Evenals in de trailer ervan. Het nummer is ook gebruikt in het eerste seizoen van Girls. En de film Thanks for Sharing uit 2012. Ja, werd veel gebruikt dus. Ja, dan gaan we verder met Douwe Bob. Slow down!

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. Voormalig rechtbankmedewerker uit Woerden moet 3 jaar de cel in voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. Mogelijk werden de gegevens gebruikt voor onder meer explosies en een liquidatiepoging. Vorig jaar waren er 273.000 woningen in Nederland met een waarde van meer dan 1 miljoen. Dat is 22% meer dan een jaar eerder, meldt Calcasa, dat de gegevens bijhoudt. Het weer droog en zonnig, 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen nog wat warmer dan vandaag.
1: Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. In de kapel van begraafplaats Overweerse Polderdijk 24 in Purmerend openen kunstenaars Liedewij de Vries en Astrid Lagerburg zondag 31 mei een expositie over natuur. Natuurgids Louis Boersma verricht de opening, waarbij live muziek wordt gespeeld. De expositie in Galerie en Beeldentuin Kerkhof is te bezoeken tot zondag 12 juli. Liedewij de Vries maakt romantische natuurlandschappen geschilderd met gouache, acrylverf en soms goudblad of olieverf. Maandagavond is in een woning aan de kust in Volendam brand uitgebroken. De bewoners konden de woning zelfstandig verlaten en niemand raakte gewond. De brand ontstond rond 9:30 en werd veroorzaakt door een vaatwasser. Na grote rookontwikkeling bracht de brandweer de vaatwasser naar buiten, waarna het vuur snel onder controle was. 2 katten werden eveneens naar buiten gebracht en door de dierenambulance nagekeken. Rijkswaterstaat heeft gisteren het hitteprotocol ingesteld in alle provincies behalve Friesland. Het protocol geldt waar het KNMI een kans van 70% of meer voorspelt op temperaturen van 30 graden of hoger. Automobilisten met pech langs de snelweg worden direct geholpen. Een berger brengt hen tussen 10 en 8 uur naar een veilige locatie. Bij hoge temperaturen kan het wegdek oplopen tot boven de 50 graden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.
2: LOVE Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is ook in Noord-Holland in volle gang. Gelukkig veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. De meeste oponthoud op de volgende 2 wegen. De A5 Hoofddorp richting Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 een kwartier oponthoud en er staat 4 kilometer file. En de A22 Velzen richting Beverwijk. Voor Beverwijk Oost 2 kilometer file met ook daar een klein kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Marionette van Maribel en daarvoor Simply the Best van Tina Turner. Nog ruim een uurtje wachten. Ja, ja, straks om 7:00 dan zijn we er weer met een nieuwe uitzending van Zulke Zorgen. Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, de SCOV, is de onderwijsorganisatie in Volendam. En bestaat uit een brede middelbare school. Een school voor speciaal onderwijs en 6 basisscholen. Het SCOV bestaat al ruim 50 jaar en verzorgt dagelijks het onderwijs aan zo'n 3000 leerlingen. Maar er zijn veranderingen op komst. Het koersplan 2023-2027 van het SCOV gaat de laatste fase in. Ik weet op dit moment nog geen namen, maar daar komen een paar mensen vanavond van alles over vertellen. Dus dat is een zeer interessant onderwerp, zou ik zeggen. We draaien er een geschikt liedje tussendoor, dus het is altijd weer interessant en ook gezellig om naar Zulke Zorgen te luisteren. En we zijn ook grotendeels in beeld op net 39 van Ziggo. We gaan nu verder met de Cats, Blue Diamonds.

Dit is het nieuws uit Volendam en omgeving. Ik ben Frans van der Heuvel. Vanaf maandag 1 juni kunnen sportverenigingen en culturele organisaties een aanvraag indienen voor het Sport- en Cultuurfonds van gemeente Waterland. Basketbalvereniging De Monks uit Monnikendam ontving eerder al subsidie en organiseert een summercamp om jongeren kennis te laten maken met basketbal. De vereniging richt zich daarbij specifiek op meiden tussen de 12 en 16 jaar. Gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en de politie hebben een intentieovereenkomst ondertekend om samenwerking op het gebied van digitale veiligheid te versterken. De samenwerking die in de regio Waterland al bestond, wordt uitgebreid naar de Zaanstreek. Online criminaliteit neemt toe en treft steeds meer inwoners via bankhelpdeskfraude, nepwebshops en online oplichting. In 2025 liep de schade door online criminaliteit in de regio op tot ongeveer 3,8 miljoen euro. Zondag 31 mei vindt in het historische centrum van Edam de 21ste editie van de pianowandering plaats. Tientallen pianisten presenteren zich aan duizenden bezoekers. In De Zwaan geeft Frank Peters, hoofdvakdocent piano aan het Amsterdams Conservatorium, masterclasses aan drie jonge talentvolle pianisten. Het evenement bestaat sinds 2004 en heeft internationaal navolging gekregen. In Yorkshire wordt een vergelijkbare pianowandering gehouden. Zover het nieuws uit Edam, Volendam en omgeving. Meer lokaal nieuws vindt u op de Lofkabelkrant, onze website of onze app.

If You Go van Annie Schilder. Daarmee komt er alweer een einde aan deze middagritme. Ja, ik ben er vanavond weer om 7 uur samen met Marieke en Frans. En morgenmiddag ben ik er gewoon weer om 5 uur met een middagritme. We gaan afsluiten met een erg mooi nummer van Sting. Fields of Gold. Maar ik moet nog even melden dat na de reclame in het nieuws dan komt Lucas Ouderdorp met zijn leuke programma Hitmix van de Lage Landen. Doei!

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
3: Ontdek Happy View. Het magazine vol inspiratie. Alles wat je graag ziet, samengebracht in één glossy. Van reizen en fashion tot wonen, recepten, interieur en beauty. Je kunt Happy View kopen in de winkel of je ontvangt deze bij aankoop bij Omoda. Zolang de voorraad strekt, laat je inspireren en geniet van elk moment met Happy View.
4: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitair collecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Door Almegens met het NOS Journaal. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd begint een onderzoek naar jeugdzorgaanbieders in Stadskanaal. Aanleiding is de zaak van de zwaar mishandelde kinderen uit die gemeente. Ook Veilig Thuis Groningen wordt onderzocht. De inspectie gaat kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Twee weken geleden kwam naar buiten dat twee vrouwen uit Stadskanaal hun kinderen zwaar hadden mishandeld. De kinderen van 6 en 7 jaar werden vernederd en opgesloten. De Amerikaanse regering bekijkt of het verbod op een overname van het bedrijf achter DigiD moet worden gezien als een handelsbelemmering. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Hij vindt dat te snel is besloten dat de overname niet door mag gaan. In Amsterdam is vanochtend een vergadering van de gemeenteraad verstoord door 4 mensen met Palestijnse vlaggen en pro-Hamas teksten. De vergadering werd geschorst en de 4 zijn uit de zaal gezet. Burgemeester Halsema noemt de verheerlijking van een terreurorganisatie in de Amsterdamse Raad een absolute schande. Een vrouw uit Woerden is veroordeeld tot 4 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk, voor het verkopen van vertrouwelijke informatie uit rechtbanksystemen. De vrouw van 35 is oud-medewerker van de rechtbank Amsterdam. Mogelijk is de informatie gebruikt voor een liquidatiepoging en explosies bij huizen. De rechter veroordeelde de vrouw ook voor afpersing. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn selectie bekendgemaakt voor het WK volgende maand. Opvallend is de terugkeer na 2 jaar van Martin de Roon. Ook Guus Til en Memphis Depay zijn erbij. Stefan de Vrij en Jeremy Frimpong zitten niet bij de selectie. Debutant is Crescencio Somerville, die uitkomt voor West Ham United. Bijna alle oranje spelers komen uit voor een buitenlandse club. Er zitten maar 2 eredivisiespelers bij. Naast Guus Til van PSV is dat Wout Weghorst van Ajax. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. 16 graden in het noorden, 26 in het zuiden. Morgen zonnig en droog en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
6: Taxi 10. Reserveer nu uw taxi naar Schiphol voordelig online. Via taxi10.nl. Taxi 10. Met een 1 en een 0.
7: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Een hele goede avond en welkom bij Hitmix van de Lage Landen. Ik ben Lucas Oudendorp en je hoorde net Fleming met zijn single Zij Wil Mij. Verder vandaag komt de nieuwe single van Alex Warren langs met Fever Dream. En zo ook de nieuwe single van Dean Sounder samen met Frank van Etten in Als ik er morgen niet meer ben. En later nog Sam Fender met Olivia van Dien en Rain Me In, ook een nieuwe single. Verder ook gewoon genoeg andere muziek. Zo hoorde je het allereerste nummer was Lost Frequencies van hun album Less Is More. Hoorde je hun single Reality. En we gaan verder met de Kills van hun geweldige album Blood Precious. Hoor je er misschien nog wel een meer geweldige single The Last Goodbye.

8 jaar geleden alweer dat Jan dit album uitbracht, met andere woorden, waar deze single Rosie ook op verscheen. En zoals ik al eerder zei, de nieuwe single van Alex Warren komt ook langs vanavond. En ja, zoals de meeste liedjes van Alex Warren gaat ook weer dit nummer over zijn geliefde Coover Annan. Want de twee ontmoetten elkaar in 2018. Een dik 1,5 jaar geleden stapten ze samen met elkaar in het huwelijksbootje. De tekst van zijn nieuwe single Fever Dream gaat over het moment waarop je verliefd wordt op iemand. En is dus behoorlijk lang geleden alweer voor Alex. De single is de voorloper op het nieuwste album wat ergens dit jaar nog uit gaat komen. En op 6 en 7 april staat hij 2 avonden in de Ziggo Dome in Amsterdam met zijn tournee Orphan Alex Live. Mocht je daar nou kaart voor willen, dan heb je helaas pech, want de show was al binnen enkele uren uitverkocht. De tickets gingen heel hard, dus daar is helaas geen kaart meer voor beschikbaar. En zal je dus moeten wachten voor de volgende keer dat hij in Amsterdam is. Maar deze single zal hij daar waarschijnlijk wel gaan spelen. Zijn nieuwe hit, Fever Dream, van Alex Warren.

Dat is ook alweer 26 jaar geleden dat de mannen van Bluff hun album Watermakers uitbrachten, waar deze hit hierop stond. Geweldige single van gezongen door Pascal Jacobsen. En ja, voor mij eigenlijk de grootste verrassing van 2025 was voor mij Damiano David. En hij bracht zijn album uit in mei 2025, Funny Little Fears. En er stonden grote hits op als The First Time, Born With A Broken Heart, geweldige cover van Nothing Breaks Like A Heart, Zombie Lady. En dan zal ik waarschijnlijk nog een paar vergeten ook. En het is een artiest waar ik in 2026 nog eigenlijk heel veel nieuwe muziek van hoop. Dat daar heel veel nieuwe grote hits van uit gaan komen. Want ja, ik zou het album Funny Little Fears zeker aanraden om eens te luisteren. Want het is gewoon een geweldig album. Geweldig gezongen door Damiano. En helaas was hij ook in Nederland, maar net voordat ik hem ontdekte. Dus daar was ik helaas niet bij. Maar als hij nog eens terugkomt op wereldtournee, want hij was bijna langs elk land wel gegaan in Europa. En hij ging ook langs Azië, Noord- en Zuid-Amerika. Overal was hij geweest. Maar mocht hij nou nog eens terugkomen richting Europa en Nederland, dan koop ik zeker een kaartje. En dit was zijn meest recente single.

Robert van Hemert samen met Kimberly Fransens in hun single Ik Zal Er Zijn. Geweldig gezongen door allebei. En ja, Kimberly Fransens die is steeds meer groeiende. Maar ik denk dat dit jaar 2026 dat dan langzaam heel Nederland er wel gaat kennen. En Robert van Hemert die scoort bijna altijd wel een hit met wat hij uitbrengt. Dus die kennen we onderhand allemaal wel. Ook te bewonderen tegenwoordig in het nieuwe seizoen van De Verraders. Wat gisteren begonnen is op RTL 4. En vandaag aflevering 2. Maar je hoort nu James Blunt met Same Mistake.

Tino Martin en Anouk met hun nummer Voor Je Het Weet. En het is tijd voor Hollands Nieuwe, de rubriek waarin ik elke week een nieuwe hit van een Nederlandse artiest onder de aandacht breng. Deze week, hij is niet heel nieuw meer, maar wel nog een meest recente release van deze twee artiesten. Want het gaat namelijk over de Nederlandse zanger Dean Sanders, die de handen ineens slaat met volkszanger Frank van Etten en hun single If Tomorrow Never Comes, Als Ik Er Morgen Niet Meer Ben. En de combinatie van de warme stem van Dean Sanders en het herkenbare geluid van Frank van Etten zorgt dat dit gewoon een geweldige uitvoering wordt die eigenlijk direct raakt. De boodschap van het lied is helder en eigenlijk wel voor zichzelf sprekend als je het nummer hoort. Leef in het moment, zeg wat je voelt en wacht niet tot morgen, want morgen is nooit gegarandeerd. Juist die boodschap blijft op dit moment hangen. Ja, Dean Sanders, die kennen we natuurlijk van Idols, The Voice en Eurovision. Eigenlijk wel een bekende iedereen die kent hem wel, de eerste winnaar van The Voice ooit, als ik het goed heb. Ik dacht van wel. En Frank van Etten natuurlijk, Huisje op Wielen. Die heeft zoveel Nederlandse grote hits gescoord. Die kent natuurlijk ondertussen wel iedereen van zijn stemgeluid. En met die twee samen kan het niet anders dan dat dit nummer gewoon een grote hit is. Als ik er morgen niet meer ben.

Sam Fender samen met Olivia Dean in de nieuwe single Rain Me In. En het uur zit er alweer bijna op, maar voordat ik eruit ga, zoals elke week, hoor je eerst nog een heerlijk lokaal nummer om het uur mee af te sluiten. En deze week is dat de BZN geworden met hun nummer Sevilla. Volgend jaar in 2027 ga ik in Sevilla ook toevallig studeren. Daarom bijpast het nummer van ongeveer februari tot juni, juli vanuit mijn opleiding. Ik heb er zelf heel veel zin in. Ja, ik kan eigenlijk niet wachten. Ik wil je een hele fijne avond wensen. Vergeet zometeen niet nog te luisteren naar Zulke Zorgen. En tot volgende week.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet? Wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering maakt zich zorgen over het blokkeren van de overname door een Amerikaans bedrijf van het bedrijf achter DigiD. Dat zegt de Amerikaanse ambassadeur in Nederland. Volgens hem gaat het Witte Huis bekijken of de blokkade als handelsbelemmering moet worden gezien.
6: Where we get concerned and where I was on the phone with Washington and I'm sure I will be again today is this a non-tariff barrier? What exactly was driving it? US investors are going to need clarity going forward.
5: Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in de gemeente. 2 weken geleden werd bekend dat 2 vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. Het Chinese leger heeft een Nederlands marineschip verjaagd uit de Zuid-Chinese Zee. Het staat in een verklaring van het Chinese leger, zegt correspondent Laura van Meegen.
7: Ook zou meerdere keren een Nederlandse helikopter zijn opgestegen die volgens China het Chinese luchtruim heeft geschonden. En zou het schip op illegale wijze het Chinese Xisha-eilanden zijn binnengegaan.
5: Die eilanden worden ook wel de Paracel-eilanden genoemd. China claimt die, maar het internationaal recht erkent dat niet. De Nederlandse marine wil nog niets kwijt over het incident. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. Het weer, opklaringen en zonnig. In het zuiden is het nog ruim 20 graden. In het noorden een graad of 14. Vannacht 7 tot 14 graden. Morgen overdag zonnig en droog. De maxima komen dan uit tussen de 20 graden in het noorden en 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: EDAM Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in EDAM Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
9: Weet jij nou?
8: De Nivo-app. Jij bent toch altijd zo nieuw?
10: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
11: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
12: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam.
13: Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
14: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
15: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Een hele goede avond en welkom bij weer een nieuwe uitzending van Zukke Zorgen. Met natuurlijk Frans en Klaas voor de techniek. En bij mij aan tafel twee dames die het gaan hebben over het nieuwe koersplan van het SCOF, het Stichting Katholiek Onderwijs Volendam. En bij mij aan tafel zijn Suzanne en Linda. Goedenavond, dames.
1: Goedenavond.
2: Hi.
0: En we beginnen altijd bij Zukke Zorgen met de eerste vraag. En dat is vaak ook de lastigste vraag. Wie is Linda?
1: Nou, ik ben Linda Tol. En ik ben directeur van de SBO-school De Aventurijn in Volendam.
0: Verliefd, verloofd, getrouwd, huisdieren.
1: Oh jeetje,
0: van wie ben je
1: alles?
0: Er een?
1: Oh,
0: ook erg belangrijk voor onze Volendammer.
1: Ik ben er eentje van Co Tol, van de containers.
0: Oh, en, kijk, zie je.
1: Ja, vandaar dat ik zei, ik ben een halve Volendammer. Mijn moeder was geen Volendamse. Ik woon samen met Jaak Steur en we hebben één dochter. Die zit inmiddels op het voortgezet onderwijs.
0: Okay, ja, welkom. Oh, en naast jou zit Suzanne. En wie is Suzanne?
3: Nou, ik ben Suzanne. Ik ben 41 jaar. Ik woon in Volendam. Ik ben getrouwd met Mike. Ik heb zelf 3 kinderen. Ik ben er een van Jan Buijs, een loodgieter. En ik sluit hier vanavond aan als directeur van de Blokweren.
0: Oké, nou dames, welkom.
3: Dank u.
0: En want het SCOF wil, die wil veranderingen. Die willen een nieuwe koers eigenlijk gaan varen. En daar zijn ze al een hele tijd mee bezig. Wat is er eigenlijk de afgelopen jaren al gebeurd? Want dit gaat niet over één dag ijzen.
1: Nee, meestal maak je een koersplan in het onderwijs voor 4 jaar. Dus de afgelopen 4 jaar hebben wij gewerkt aan een koers. Waarbij we eigenlijk al een nieuwe weg hebben ingeslagen. Waarbij we hebben gezegd van nou, scholen mogen hun eigen weg ingaan, mogen zich profileren. En daar zijn we de afgelopen 4 jaar mee bezig geweest.
0: En is dat al een beetje, komt dat al een beetje van de grond?
3: Ja, ik denk het wel. Als je kijkt naar het koersplan wat nu nog in werking is, dan hadden we 3 pijlers. Wereldburgerschap, professionalisering en brede ontwikkeling. En als je kijkt, denk ik dat er mooie stappen zijn gezet. Bijvoorbeeld professionalisering. Veel scholing wordt er gevolgd, waardoor we kwalitatief sterk onderwijs kunnen bieden. Maar ook brede ontwikkeling, dat er meer breder gekeken wordt dan bijvoorbeeld alleen het taal- en rekenonderwijs. Maar ook cultuuronderwijs, gym met vakdocenten. Ja, ja. En natuurlijk het wereldburgerschap, het leven. Het leven leren. En daar zijn mooie stappen al in gemaakt, denk ik.
0: Ja, kunnen jullie daar een voorbeeld van geven? Want ik denk dat de vele ouderen die naar ons programma luisteren, die denken echt van nou, school, dat is gewoon rekenen, taal, lezen. Wat leren ze dan bij wereldburgerschap? Wat voor dingen moet je dan aan denken?
3: Ik zei al, het leven leren. Het omgaan met elkaar. Het omgaan met conflicten. Hoe maak je vrienden? Hoe ga je om met verschillen die er mogen zijn? En als school probeer je daar dan op in te spelen. Op dingen die je ziet, die er gebeuren. Maar ook dingen die in de maatschappij gebeuren. Het journaal bekijken en het daar met elkaar over hebben. De politiek. Dus eigenlijk haal je het stukje wereld de school in.
1: Ja, en daarbij is de school ook echt een oefenplaats. Dus we hebben bijvoorbeeld op alle scholen nu een leerlingenraad.
0: Oh, wat goed.
1: Dat bijvoorbeeld uit elke klas een leerling wordt gekozen. Door de rest van de klas, dus echt op democratische wijze. En die gaan met elkaar één keer in de zoveel tijd zitten. En die mogen meedenken. Bijvoorbeeld, bij mij op school bijvoorbeeld over de inrichting van het schoolplein.
0: Maar de Aventurijn heeft toch een heel leuk schoolplein?
1: Een heel groot schoolplein. Met vooral heel veel stenen en heel veel gras.
0: Ja.
1: En nu gaan we dus kijken of we daar een andere invulling aan kunnen geven.
0: Oh, wat leuk.
1: Waarbij de kinderen hebben aangegeven dat ze vooral natuurlijkere dingen willen. Dus klim- en klautermateriaal. Dus daar gaan we mee aan de slag binnenkort. Ja.
0: Dus je krijgt echt feedback vanuit de kinderen zelf. Dat is natuurlijk wel heel waardevol.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus dat is dan burgerschap, professionalisering en die brede ontwikkeling. Wat valt daar dan onder? Is dat dan ook weer dat stukje burgerschap, zeg maar, wat daar dan...
1: Ja, maar ook cultuuronderwijs. In Volendam hebben we altijd al een hele mooie...
0: Leuk programma met het museum en
1: ja,
0: de Botters,
1: ja.
0: Toch?
1: Dat is dat is eigenlijk volgens mij ooit opgezet door Thomas Tol. En vervolgens door Marleen Kras vormgegeven. En dat was altijd een heel mooi programma. Alleen dat was voor alle scholen hetzelfde.
0: Ja.
1: En dan gingen we allemaal in dezelfde periode naar de boerderij. Terwijl de ene school het misschien een maand later over de boerderij had. En een andere school Dus toen hebben we eigenlijk met elkaar gezegd van... we willen het meer laten aansluiten op de lessen die we geven in de klas. Zodat het bij de kinderen ook beter blijft hangen, beter beklijft. Dus nu hebben we op elke school een cultuurcoördinator die het eigen programma maakt. Dus
0: okay, als een docent van de school dan? Ja. Of een apart persoon?
1: Nee, een docent van de school die dan dat ernaast als taak heeft. Ja.
3: Ja, en een stukje muziekonderwijs, hè?
0: Ja, ja, juf Linda.
3: Ja, zeker.
1: En juf Marianne.
0: En juf Erwin. Meester Erwin, nu zag ik inderdaad.
3: Ja. Ja. Die de muziekonderwijs op dit moment nog verzorgen. Want ook daarin ga je als school zo meteen keuzes maken. Wat past er bij de school? Wat willen wij als school? En ik denk dat dat ook wel... dat nu echt wel het grootste onderwerp is. De keuzes die we maken binnen de school. De eigen keuzes. En dat wel een bepaalde richting is. Zeg maar. Ja.
1: Eigenlijk was het eerst altijd... we doen het met z'n allen en allemaal hetzelfde. En de afgelopen 4 jaar hebben we echt wel gekeken van... waar wil je als school jezelf in onderscheiden? En die verschillen worden eigenlijk nu steeds duidelijker.
0: Als ik kijk naar mijn zoon, die zit bijvoorbeeld op de Peterschool... en mijn neefje zit op het Kofschip. Dat is een wereld van verschil.
3: Zeker.
0: Ja. Aan hoe het onderwijs wordt aangeboden en wat voor projecten ze hebben.
1: Ja.
0: Dat is wel grappig om te zien dan. Dat ze allebei in de kleuterklas zitten. Kan je dat natuurlijk goed met elkaar vergelijken.
1: Ja.
0: Maar dat soort verschillen ga je dus eigenlijk straks steeds meer zien op scholen.
1: Dat is niet per se het doel dat we allemaal anders moeten zijn. Maar we hebben wel de ruimte om te kijken wat vinden wij zelf belangrijk en waar willen wij de nadruk op leggen. En dan krijg je verschillen.

0: Nee, het is met name de basisvakken, dus taal en rekenen. En dat is eigenlijk gewoon op alle scholen dik in orde. Landelijk vergeleken scoren we in Volendam gewoon nog hartstikke goed.
1: Ondanks ons dialect.
0: Ja, ondanks het dialect.
2: Dankzij. Hè?
0: Dankzij. Tweetalig.
3: Maar die school van jou is toch altijd de beste?
0: Ja, die van mij is altijd net een beetje
1: beter. Maar we proberen natuurlijk ook.
0: Nee, maar qua kwaliteit doen we het allemaal goed. Het profileren zit hem echt in of je de nadruk legt op thematisch onderwijs. Of dat je de nadruk legt op cultuur. De Jozefschool is bijvoorbeeld heel erg gericht op jezelf ontwikkelen en ontplooien qua talenten. Zo heeft elke school daarin zijn eigen gezicht.
2: Bij ons is bijvoorbeeld bewegend leren. Staat hoog in het vaandel. Omdat je ziet dat de kinderen toch wel wat meer beweging nodig hebben. En veel zitten.
1: Ja.
2: Dus probeer je ook buitenlessen te geven daarin. En de omgeving daarin mee te nemen.
1: Dus dan gaan jullie op pad en slootjes scheppen of dat soort dingen. Hoe moet ik dat zien?
2: Je gaat de natuur in. We hebben een voedselbosje aan laten leggen naast de school. Dus daar gaan de kinderen krijgen daar lessen over.
1: Een voedselbosje?
2: Een voedselbosje, ja.
1: Dat
2: is in samenwerking met de gemeente. En daar zijn heel veel planten aangelegd en bomen. De kinderen die hebben die geadopteerd. Dus die zijn echt de verzorger van die planten. En elke plant kun je in principe eten.
1: Oh,
2: daar
1: leuk.
2: Kun je iets mee. Dat is nu nog in aanleg en in groei. Dus de kinderen verzorgen de plantjes. En dan volgen ze daar lessen over en kunnen ze de natuur in.
1: En straks koken met de ingrediënten.
2: En dan bijvoorbeeld ook op een gegeven moment gaan koken met ingrediënten inderdaad. Maar bijvoorbeeld ook gewoon eens een keer een rekenles buiten. Of een spellingsles buiten. In estafettevorm. Of het hoeft niet alleen aan een tafel in een klaslokaal. Maar het kan ook in de omgeving. En dat is bijvoorbeeld waar wij op de Blokweren aandacht aan schenken.
1: En dan hoor ik al die ouderen alweer zeggen. Wij moesten vroeger met z'n 50 gewoon in de klas zitten. Stampen, stampen, stampen. Maar stampen, stampen, stampen is er niet meer bij.
2: Stampen is er soms.
1: Met de tafels en zo.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja, tafels moet je nog steeds
2: automatiseren.
0: Automatiseren noemen we dat.
2: Maar dat kan ook springend. Of op een andere wijze dan echt alleen maar het opdreunen van de tafels.
1: Ja.
4: En die borstel waarmee ze dat bord uitveegden, krijgen die niet meer naar je.
1: We hebben een digitaal bord.
2: Vrij digitaal.
0: We hebben geen krijt.
1: Ja, snap je.
2: Een whiteboard stift.
4: Die krijg je niet meer in je gezicht.
2: Nee, zeker niet. Nee.
0: We mogen ze ook niet meer slaan.
3: Muis.
1: Nee, je mag ze ook niet meer slaan.
0: Nee.
4: Ook niet met je elleboog op de tafel zo. Maar...
2: Ook niet.
0: Nee, ook niet.
2: Zelfs dat niet.
1: Ik maar proef een trauma.
0: Ja, dat ja, inderdaad.
1: Onverwerkte.
3: Was ook niet het leukste jongetje van de klas.
4: Nou.
3: Of het braafste.
4: Ik was aanwezig.
3: Oké.
2: En dan kreeg je een elleboog op de tafel. En,
4: of een klap met zo'n lineaal of kop. Of een pak met schrift op mijn kop.
3: Jij zat ook op de Tarsicierschool, toch?
4: Ja.
3: Jij was toch dat jongetje dat daar altijd op de gang stond?
4: Ja.
3: Oké. Okay.
1: Die.
4: Ja.
1: Oké, dus genoeg ideeën al die al in uitvoering zijn. Maar waar willen jullie dan naartoe?
2: Ja, dat weten we
1: dat
2: nog niet.
1: Dat weten we nog niet.
2: Weten we nog niet. We zitten midden in het proces. We hadden natuurlijk de koers. Nou, die loopt ten einde.
1: En maar die gaat nog wel gewoon door, toch? Dat is wel niet
0: die loopt
1: toch?
0: Tot 27. Dus dit schooljaar en begin komend schooljaar loopt dat nog. En dan vanaf januari 2007. Ja, het lastige is, koersplannen lopen per kalenderjaar. En schooljaren lopen halverwege het jaar.
1: Ja.
0: Maar vanaf 27 zouden we dus een nieuw koersplan moeten hebben. Of een strategisch beleidsplan heet dat.
2: Ja.
0: En daarvan hebben we gezegd van we willen dat niet zelf gaan bepalen. We willen eigenlijk weten, wat willen ouders en wat willen kinderen vooral? Dus wat willen de leerlingen?
1: Want die zitten erin.
0: Die zitten daar.
2: Ja, en ook hetgene, we hebben de evaluatiefase gehad. En er zijn hele mooie dingen die al gebeuren en nog in ontwikkeling zijn. En die blijven we echt voortzetten. Zodat we niet een hele nieuwe koers gaan varen of strategie bepalen. Maar... hetgene wat goed gaat,
1: zeg maar.
2: Doorontwikkelen inderdaad. Ja.
1: En zoals wat voor dingen gaan er dan bijvoorbeeld heel goed? Heb je daar een leuk voorbeeld
2: van? Uitgebreid benoemd.
1: Ja, precies.
0: De talentontwikkeling, dat is echt iets wat we willen voortzetten.
1: Dat gaat echt mee.
0: Ja, dat gaat mee. Wereldburgerschap, maar dat is ook gewoon een maatschappelijke opdracht die we hebben.
2: Ja.
0: Professionalisering. We hebben dan ook de SCOF Academy, heet dat. Dus binnen de SCOF hebben we een eigen opleidingscentrum.
1: Voor de docenten.
0: Voor de docenten en de onderwijsassistenten. Ja, dat gaan we

0: ook voortzetten.
1: En wat dan, dan worden er cursussen aangeboden, ja, of e-learnings? Of hoe zit dat in elkaar?
0: Nee, echte cursussen. Dus er worden verschillende mensen uitgenodigd die trainingen geven. En ook voor startende leraren hebben we echt een inductietraject, heet dat. Dus die worden de eerste 3 jaar dat ze bij ons werken, worden ze begeleid, gecoacht. En die krijgen dan ook opleidingen aangeboden.
1: Ja, wow.
0: Binnen onze eigen.
2: Ja, daar zijn we ontzettend trots op.
0: Ja.
1: Ja, is dat iets wat of landelijk meer gedaan wordt? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je als beginnend leerkracht daar heel veel uit kunt halen.
0: Ja.
2: Ja. Ja, je ziet het landelijk heel veel. Wij zijn een relatief kleine stichting. Dus het had wel wat opstartfase. Het zat echt wel in een opstartfase. En dat had wat tijd nodig om daarin te komen. En dat mensen echt wel het platform vonden. Maar je ziet dat dat een hele mooie ontwikkeling is. En je merkt ook en hoort van de leerkrachten dat zeer gewaardeerd wordt. En dat echt wel zijn vruchten afwerpt. Ja. En wat je ook ziet is dat er steeds meer leerkrachten een specialisatiescholing volgen. Dus dat je specialisten in de school krijgt en steeds meer expertise, waardoor je kwaliteit weer neer kunt zetten. Dat zijn hele mooie ontwikkelingen die we zeker voort willen zetten.
0: Ja. Ja, bijna elke school heeft nu een taalspecialist, een rekenspecialist, een specialist hoogbegaafdheid. Dus zo ontwikkelen we ons steeds verder.
1: Dat is goed. En dat. Oké, dus maar. Dan weet je, ik heb gewoon die oudere mensen in mijn achterhoofd. Ja, ja. Hè? Want een taalspecialist, een rekenspecialist, dat zijn jullie toch eigenlijk ook al? Elke leraar is dat toch?
2: Ja, maar als basisschoolleerkracht heb je heel veel verschillende dingen die je moet kennen en aanbieden.
1: Ja.
2: Waardoor je niet echt de diepte in gaat. Dus en dan is het nodig om je te specialiseren. Om ook iedereen mee te krijgen en in de nieuwe inzichten mee te nemen. Want dat blijft zich ook steeds doorontwikkelen. Dus dan kun je focus aanbrengen. Omdat het best breed is op de basisschool.
1: Ja, zeker. Je moet al vakken bieden. Aardrijkskunde, geschiedenis, alles.
2: Inderdaad.
3: Ja. Maar ja, hoe goed moet je nou kunnen rekenen op een basisschool? Dat gaat toch niet verder dan delen in vermenigvuldigen?
1: Klaas.
3: Nou ja, serieus. Echte formules heb je toch nog niet zo gek
2: veel. Wiskundige formules nog niet. Behalve dan voor de hoogbegaafde leerling. Je hebt natuurlijk de basis die je moet geautomatiseerd moet hebben. Om dan verder te kunnen. Maar goed, er zijn best wel wat kerndoelen die leerlingen aangeboden krijgen. En die ze moeten toch aan een bepaald niveau voldoen. Willen ze uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Dus daar komt best wel wat bij kijken.
3: Okay.
0: Ja, daar zijn landelijke normen voor. Dus zowel voor lezen als voor rekenen zijn er landelijke normen vastgesteld. Waaraan kinderen moeten voldoen.
3: Ja, dus in groep 8 ga je al een beetje naar die formules toe. En
2: dat kan voor kinderen die daaraan toe zijn en die dat aankunnen. Ja, kun je dat uitbreiden, inderdaad.
3: Ja.
1: Maar die specialisten, moet ik dat? Want ik ben toen op open dagen geweest van scholen. En bijvoorbeeld op de Jozefschool heb je dan dat 1 juffrouw rekenen geeft aan alle groepen. 1 juffrouw geeft taal aan alle groepen. Is dat dan zo'n specialist? Moet ik dat dan zo voor me zien?
2: Dat zou een keuze kunnen zijn van een school.
1: Ja, ja, daar sta je dan weer vrij in.
2: Ja.
0: Ja. Ja, en zij hebben die keus gemaakt inderdaad door de groepen bij elkaar te zetten en dan inderdaad door 1 leerkracht de rekenles te geven. Waardoor ze eigenlijk op die manier het anders kunnen organiseren.
1: Want de goeiers kunnen alvast wat verder gaan en de wat slechtere rekenaars die kunnen zich dan weer optrekken aan.
2: Ja, dat noem je meer differentiëren in een groep. Dus je onderwijs afstemmen en dat wordt wel verwacht dat we dat per leerkracht differentiëren. Dus dat je op verschillende niveaus les geeft. Kijk het naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Dus dat is niet zozeer de rekenspecialist. Maar dat gaat wel toch wel iets dieper. Dus als een kind echt rekenachterstanden heeft of dyscalculie bijvoorbeeld. Of juist iets meer heeft of er is een onderzoekje nodig. Dan kan de rekenspecialist daar iets in betekenen.
1: Oh ja.
0: Ja, en de specialisten houden ook alle ontwikkelingen bij. Want die gaan best wel snel.
2: Ja.
0: Bijvoorbeeld begrijpend lezen. Dat werd op een gegeven moment als vak gegeven met een apart boek.
1: Ja, nou, hoe heet het? Wie dit leest?
0: Ja, nou we zijn er dus inmiddels achter met wetenschappelijk onderzoek. Maar ook door te kijken naar de leerlingen. Dat dus achterhaald is. Dat dus helemaal niet werkt. Het bleek
1: dat
0: ook dat Nederland,
1: al,
0: dat Nederland het enige land is wat daar een aparte methode voor had.
1: Oh echt?
2: Voor dus heeft.
0: Maar er gaan ze dus steeds meer scholen gaan dus terug naar lezen. Gekoppeld aan bijvoorbeeld aardrijkskunde, geschiedenis. Dus dat je het gaat integreren. En niet meer als apart vak.
1: Dus de rekensom wordt een taalsom. Of
0: ja,
1: dat
0: dan
1: soort
0: heb je echt,
1: zeg
0: maar dan heb je dus echt wel die specialist nodig. Die dat team daarin meeneemt. En die dat opzet.
1: Ja, dus dat zuchten van vroeger als Wie dit leest weer op tafel kwam, dat was dus eigenlijk wetenschappelijk terecht.
0: Ja. Dat wisten de leerlingen al.
1: Wisten wij al.

0: Welkom terug bij Zukke Zorgen. We zitten hier vanavond met Suzanne Buijs en Linda Tol. En zij zitten hier namens het SCOF. En als u nou een vraag heeft voor deze dames, dan kunt u natuurlijk eventjes appen naar de studio 0299-369916. Ja, jullie vertelden straks al over die evaluatieavonden en die inspiratieavonden die al geweest zijn. Wat kwam daaruit?
1: Nou, de evaluatieavond, dat was vooral met MR, dus de medezeggenschapsraad en de GMR en de Raad van Toezicht.
0: Wat is GMR?
1: Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Okay. Dus dan zit er vanuit elke MR van elke
0: zit
1: school
0: weer, een
1: zit weer samen in de GMR.
0: Oké. Okay.
1: En nou ja, daar hebben we dus vooral het huidige koersplan geëvalueerd. En daar kwamen die dingen uit wat Suzanne net ook aangaf. Wat eigenlijk al goed gaat. Daar willen we vooral mee doorgaan. Maar er kwamen ook wel dingen uit die nog gemist worden. En nou ja, dat was voor ons heel een mooie input om weer verder mee te gaan.
0: Zoals wat dan?
2: Nou, wat vooral wat ik wel opvallend vond was dat veel ouders toch wel soms communicatie misten.
0: Vanuit de leerkrachten,
2: ja,
0: naar de
2: vanuit
0: ouders
2: leerkrachten,
0: toe, zeg maar.
2: Vanuit scholen. Van wat doen jullie nou eigenlijk? Dat ze van sommige dingen niet op de hoogte zijn, die we wel doen. Dus daar is winst te behalen. Qua
0: communicatie. Moet ik zeggen dat ik dat niet herken? Want ik vind in die Paro-app heb je als ouder heb je dus een app waarin je kan zien. Daar communiceren de leerkrachten in, maar er staan ook vaak foto's in met wat ze gedaan hebben, zodat je dan later aan je kind kan vragen van, goh, hebben jullie vandaag geknutseld?
3: Nee.
0: Ja, ik heb een kleuter, dus je weet nooit wat ze gedaan hebben, dat weet ik niet meer. Maar dat ik herken me niet
1: wel
0: in.
1: Op klasniveau, zeg maar. Maar nou, ouders mochten daar bijvoorbeeld ook op flappen schrijven van wat zou je graag willen? En dan schreven ze dingen op van, nou, meer culturele uitjes. En dan zeiden wij van, ja, maar dat gebeurt al.
0: Ja.
1: En hoe kan het nou dat ouders dat niet weten? Of, nou ja, wat waren er nog meer voor punten? Nou ja, er waren dus meerdere punten die ze zeiden van, nou, dit missen wij. En dan zeiden we van, ja, maar dat doen we al wel. Dus dan
0: is, maar is het dan niet genoeg? Of is
1: nou,
0: het niet duidelijk dat jullie dat doen?
1: Of we communiceren niet goed?
2: Het niet genoeg uit, nee. Misschien? Dat zou kunnen. Dus dat is misschien een onderzoekje waard om te kijken, waar komt dat dan vandaan en hoe kunnen we dat verbeteren? Nou ja, wat kwam er nog meer naar voren? Het stukje wereldburgerschap werd ook wel genoemd. En samenwerkingen, denk ik, met gemeenten en met partners die misschien nog wel beter kunnen.
1: Okay. Ja, met bedrijven.
2: Met
1: ook.
2: Bedrijven.
0: Met bedrijven? In de zin van dat je meer, als dat minst kinderen al weten wat voor bedrijven hier zijn, waar je misschien later zou kunnen werken? Of hoe?
2: Zeker, en wat er gebeurt en wat er nodig is om daar te gaan werken. En wat er allemaal is.
0: Maar is dat aan de basisschool?
1: Ja, we doen het ook al.
0: Stel even gewoon kritisch hoor.
1: Ja, volgens mij in groep 7 hebben ze een bezoekdag waarbij de leerlingen dus bedrijven kunnen bezoeken.
0: Oké.
1: Dus dat is er al. En er werd eigenlijk door ouders aangegeven dat dat zo leuk is. Waarom doen we dat niet meer? En dat dus eigenlijk ook een beetje meer de samenwerking zoeken in onze gemeenschap. Dus dat we hebben de scholen, we hebben de bedrijven, we hebben de gemeente. Maar dat ze eigenlijk aangaven van, waarom gaan jullie niet meer samen doen? En dat was voor ons ook een hele mooie om te kijken of we daar iets mee kunnen.
2: Ja, en je zegt op de basisschool al. Maar vergeet niet dat kinderen aan het einde van groep 8 echt een keuze moeten maken voor
0: de
2: middelbare school. En als je de keuze voor bijvoorbeeld een triade, ik noem nu even wat, of een meer HAVO-kant op wil, dan is het goed om te weten, oké, wat betekent dat dan? En wat heb ik dan nodig als ik bijvoorbeeld in een bedrijf wil werken? En welke mogelijkheden zijn er eigenlijk om te kiezen?
0: Ja.
2: Qua opleiding of qua werk in de gemeente? Of ja, hoe werkt dat? Dus ja, eigenlijk is dat in een bovenbouw van een basisschool goed om daar
0: jezelf
2: meer
0: te
2: kennis,
0: oriënteren.
2: Ja, wat meer kennis in aan te brengen. Ja.
1: Ja. Nou,
0: oké.
1: Nou, dat was dan de evaluatieavond. Daarna hebben we een inspiratiemoment gehad.
0: Dat was vrij recent, was dat, hè?
1: Ja, dat was 22 april.
0: Ja.
1: Volgens mij, ja.
2: Klopt.
1: En toen hadden we een gastspreker, dat was Claire Boonstra. Dat is een bekende in onderwijsland. En die heeft eigenlijk ons meegenomen in, wat moet er nou echt in het onderwijs? En welke mogelijkheden heb je?
0: Dus waar kun je echt niet omheen?
1: Ja. Ja.
0: Dat is dan rekenen, taal, dat soort dingen?
1: Of? Ja, en dat blijkt minder te zijn dan wij altijd denken. Dus bijvoorbeeld, zij gaf heel duidelijk aan van alle toetsen wat wij doen. Dus constant maar checken of kinderen de kennis wel hebben. En dat is helemaal niet verplicht. En waarom zou je die kinderen dan zoveel toetsen? Waarom ga je niet meer met ze gewoon aan de slag? En,
0: wat goed.
1: Dus dat was het. Dat waren echt eye-openers van die avond. Ja.
0: Wel grappig, want een paar jaar terug was het echt van we moeten alles vastleggen. Alles moet in verslagen. En nu krabbelen we daar al gelukkig een beetje op terug. Lijkt het. Of zeg ik
2: ja,
0: iets raars?
2: Vastleggen. Het is altijd, denk ik, belangrijk om te kijken wat is het doel. Waarom leggen we het vast? Wat willen we ermee bereiken? Het is natuurlijk wel belangrijk om een leerling te volgen. Zodat je goed kunt inspelen op de behoeften. Maar we zijn soms geneigd om heel veel op het cognitieve te zitten. Dus op de kennis. Terwijl het sociale aspect ook heel groot is. En daar is echt nog wel soms iets nodig. En daar kunnen we ook wel wat meer focus op aanbrengen. En ja, het heeft ons ook wel onze ogen. De bedoeling van de avond, van de inspiratieavond, was ook even om de boel op te schudden.
0: Ja.
2: Om even te wakker te maken. Om misschien ook wel lichtelijk te shockeren. En dat is ook wel gelukt.
0: Ja, waren jullie in shock aan het einde van de avond?
1: Nou, er waren verschillende emoties die avond. Okay. Dus sommigen werden heel enthousiast. Die echt zeiden van, hey, dit geeft mogelijkheden. Maar er waren ook wel mensen die zeiden van, ja, maar doen wij het dan nu allemaal zo fout? Want het gaat toch eigenlijk best wel goed. En dat is ook zo, want nou, wat ik net al zei, we scoren hartstikke goed.
2: Niet alleen scoren, hè?
1: Nee
2: kinderen gewoon voelen zich veilig op de school, binnen
1: school. Ja. Gaan graag naar school.
2: We hebben goede leerkrachten, wordt kwalitatief goed onderwijs gegeven. Dus dat is echt niet, het is geen goed of fout.
1: Nee.
2: Het is meer
0: anders.
1: Het kan ook anders.
2: Anders en denken over hetgene wat we doen. Waarom doen we het? Waarom maken we bepaalde keuzes? Waarom zitten we met z'n allen in die klas? Waarom bieden we die vakken? Dat we bewust worden van de keuzes die we maken. En het niet doen omdat we het altijd al zo deden. Of omdat we jaren geleden bepaald hebben dat toen
0: dat
2: werkte.
0: Ja, want er zijn nieuwe inzichten, nieuwe ontwikkelingen.
2: Ja.
0: En gaan jullie dan bijvoorbeeld ook wel eens op werkbezoek naar andere scholen die al een nieuwe koers zijn gaan varen?
1: Ja, zeker.
2: Zeker, ja. Ja.
1: Vanuit de SCOF Academy, die ik net ook noemde, worden er reisjes
0: Field
1: georganiseerd.
0: Trips.
1: Ja dat. Maar zo is het wel. Vorige keer ook werd er een bus geregeld en dan kun je je inschrijven en dan kun je daar naartoe. Maar er zijn ook scholen die bijvoorbeeld met hun eigen team een school bezoeken. Om dan te kijken hoe zij het aanpakken.
2: Ja, we hebben onlangs een school bezocht in Uitgeest. En die organiseren het anders, het onderwijs. En dat geeft zoveel beeld. En dat je denkt,
0: hoe het er dan uitziet
2: hoe dan?
0: In het echt.
2: Want je hebt vaak, omdat je zo in je eigen praktijk zit. En als leerkracht ook. Je bent dat zo gewend. En je kent het niet anders.
0: Ja.
2: Dus wil je graag zien hoe het dan georganiseerd is op een andere manier. En hoe het ook kan. En dat geeft echt eye-openers.
0: Ja,
2: dat is echt mooi om te zien.
0: Kun je iets over vertellen wat jullie dan gezien hebben in Uitgeest?
2: Nou, wij hebben bijvoorbeeld een school gezien die heeft geen groepen.
0: Okay.
2: Dus die kinderen die komen binnen en die kijken naar een bord. En die hebben dan een bepaalde, hun leeftijdscategorie heeft dan een bepaalde naam. En dan zien ze waar ze starten. Ze hebben vaak een gezamenlijke start.
0: Met dan een bouw, zeg maar. Een bouw
2: bijvoorbeeld een bouw. En dan hebben ze instructiemomenten. Dus dan hebben ze op bepaalde tijden, dan wordt er gekeken van, nou, wat heeft dat kind op dat moment nodig? En dat is een groepje. En die heeft dan bijvoorbeeld van een bepaalde tijd hebben ze een instructie. En de anderen zijn zelfstandig aan de slag. Of hebben weer een andere les. En dat gaat heel vloeiend in elkaar over. Dus het is niet een klaslokaal. Maar
0: verschillende plekjes waar je kan zitten.
2: Nee, en ook niet leeftijdsgebonden. Dus leeftijden lopen door elkaar heen. Dus dat is toch een hele andere mindset.
0: Maar hoe kom je dan op het eind, zeg maar? Hoe kom je dan, in groep 8?
2: Zijn geen groepen.
0: Nee, maar uiteindelijk toch van school af.
2: Ja, maar er wordt gekeken naar de leerdoelen. En er wordt lesgegeven op leerdoelniveau. Dus als je een doel behaalt of als je een doel beheerst. En dan kun je verder. Dus dat wordt op een hele andere manier ingericht.
0: Maar dan zou je al eerder kunnen klaar zijn.
2: Dat zou kunnen.
0: Oké.
2: En dan kun je verdiepen, verbreden, verrijken. Of eventueel versnellen, maar dat is de keuze van de school.
0: En van de ouders
2: en wat er bij het
0: ook,
2: kind past. Ja. Ja. Maar ja, dat ja.
0: Dit, je gaat er helemaal van stralen.
2: Ja, je gaat er
0: ook,
2: echt van stralen. Ja. Dat is ontzettend leuk om te zien. En het biedt zoveel mogelijkheden en het biedt zoveel andere inzichten als je bij een andere school komt kijken. Dus dat is ontzettend leuk om te doen. Ja.
0: Heb jij ook zo ervaren, Linda? Heb jij ook al eens zo'n andere school bezocht, zeg maar?
1: Ja, we hebben wel zo'n andere school bezocht. Maar als SBO-school werkt dat toch weer
0: anders,
1: iets anders. Wat wij bijvoorbeeld van een andere school hebben afgekeken. Wij hebben 2 jaar terug andere SBO-scholen bezocht. En daar zagen wij dat zij bijvoorbeeld een rustlokaal hadden. Dat noemden ze dan de huiskamer. En dat is dus een ruimte waar leerlingen zich even kunnen terugtrekken.
0: En, ze even moeten ontprikkelen, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, en daar kunnen ze dan zelf voor kiezen. Of de leerkracht ziet dat ze bijvoorbeeld heel erg overprikkeld raken. En die zegt dan van, nou, ga jij maar even naar
0: de huiskamer.
1: De huiskamer. Bij ons heet het dan de groene steen. Want de avonturijn is een groene steen. En daar kunnen ze dan eventjes 10 minuten tot rust komen. En dan daarna keren ze weer terug naar de klas. En dan kunnen ze gewoon weer deelnemen aan de les. Dus dat is iets wat je dan opdoet op een andere school.
0: Van, hey, goed idee.
1: Hey, dat is een goed idee. En dat gaan we bij ons ook invoeren.
0: Jullie hadden nog ruimte.
1: We hadden gelukkig toen nog ruimte, ja.

0: En daar zijn we weer bij Zulke Zorgen. Vanavond met het SCOF, Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, over de, ja, de nieuwe te bepalen koers die ze gaan varen. Maar jullie doen dit natuurlijk niet met z'n tweeën. Jullie, er is gewoon een stuurgroep die dit allemaal op zich neemt. Hoe zit dat in elkaar? Wie doet wat?
1: We hebben eigenlijk begin dit schooljaar met elkaar gezeten met de directeuren van alle scholen, alle SCOF-scholen. Nou, er moet een nieuwe koers komen. Het koers loopt ten einde. Hoe gaan we dat aanpakken? Wij gaan het niet bedenken. We willen dus dat ouders en leerlingen dit gaan bedenken. Maar hoe gaan we die daar dan bij betrekken? Dus toen zijn we een stuurgroep begonnen. En iedereen mocht zich aanmelden die daarin wilde. Nou, daar zitten directeuren in, intern begeleiders. En die denken eigenlijk mee over het proces. Dus niet over de inhoud.
0: Meer hoe gaan we dit, hoe krijgen we de informatie?
1: Hoe krijgen we die informatie? En ja, daarbinnen hebben we dan weer focusgroepen.
0: En zitten jullie ook zelf in de focusgroep?
1: Ik zit in de focusgroep planning en communicatie. Dus ik heb vooral...
0: Vandaar dat ik jou in
1: contact met Eddy van de NIVO. En de planningen over het hele schooljaar. Daar hou ik me mee bezig met nog twee anderen.
2: Ik hou me bezig met de evaluatie en planvorming. Dus alle input die we hebben verzameld vanuit de evaluatiefase, vanuit de leerkrachten, vanuit de ouders, vanuit de GMR, vanuit alle stakeholders, die hebben we verzameld. Vanuit de leerlingen niet te vergeten, want die hebben we ook natuurlijk gevraagd. Oud-leerlingen hebben we geïnterviewd om te vragen wat zij gemist hebben.
0: Tot hoe ver terug?
2: Dit waren derde en vierdejaars studenten van Don Bosco.
0: Oké.
2: Ja.
0: Dus 4 jaar geleden.
2: En met hen besproken hoe ze hun basisschooltijd hebben beleefd. Maar ook of ze iets gemist hebben in de overgang naar het VO. Hoe ze daar, of ze ergens tegenaan liepen. Of ze nog tips hebben voor een toekomstschool. Dus eigenlijk hebben we allerlei verschillende belanghebbenden van het onderwijs hebben we zoveel mogelijk geïnterviewd. Op dit moment houden we interviews met eigenlijk allerlei mensen vanuit het dorp.
1: Ondernemers, gemeenten,
0: okay.
1: Beleidsmedewerkers.
0: Wat wil je dan bijvoorbeeld van de ondernemers terug hebben?
1: Nou, omdat wij dus op die evaluatie hoorden van je moet meer de bedrijven gaan betrekken. Ja, dan denken wij, heel leuk, maar hoe dan? Ja. En willen die bedrijven dat zelf?
0: Zitten die daar wel op te wachten?
1: Ja,
2: dus ja, maar ook... wat vinden zij dat er nodig is aan scholing of vanuit een school, wat de leerlingen moeten kennen en kunnen? Iedereen heeft een eigen ingang of
0: belang. Wel.
2: Ja, dus daar zijn we nu mee bezig. Nou, en al die input die verzamelen we, vatten we samen. En vanuit daar zijn we aan het kijken van oké, wat valt erop? Welke onderwerpen komen er naar boven? Dus dat in die fase zitten we nu om alles goed samen te vatten, te filteren en te kijken van oké, waar leggen we de focus op? En welke onderwerpen komen steeds terug? En die input nemen we dan weer straks mee naar de volgende fase.
0: Ja,
2: in het proces. Dus dat is in de focusgroep waar ik in zit.
1: Ja, en dan hebben we ook een focusgroep die houdt zich dus bezig met het organiseren van die bijeenkomsten.
0: Ja.
1: Dus die hebben 22 april georganiseerd en straks weer 4 juni. En dan hebben we hadden een focusgroep die een tweedaagse heeft georganiseerd voor alle directeuren en intern begeleiders. Dat was eigenlijk de eerste stap die we hebben gedaan om met elkaar te gaan zitten van waar willen we naartoe en hoe willen we dit. En daar kwamen ook eigenlijk die focusgroepen uit. Dus zo proberen we met elkaar dit proces te begeleiden.
0: En wat is nou want in januari 2027 loopt het natuurlijk af. Maar dit gaat door. Dit is niet iets wat dan ook afloopt, toch?
1: Nou ja, zijn nu die input aan het verzamelen. Dan hebben we straks de zomervakantie. Dan na de zomervakantie is het de bedoeling dat met al die input die we hebben, dat er dus een plan geschreven gaat worden voor de komende 4 jaar. En we hebben eigenlijk ook al wel met elkaar gezegd
0: voor
1: van,
0: het hele SCOF
1: basisonderwijs. Ja. Maar we hebben ook al wel gezegd van misschien is 4 jaar ook gewoon te kort. Ja. We moeten gewoon ook nog verder kijken van waar willen we staan over 10 jaar? Ja. En hoe gaan we daar naartoe werken? Ja. En elk jaar een stapje verder.
0: Ja, want het lijkt, weet je, als je natuurlijk grote veranderingen hebt, tijd nodig. Ja. Ja. Dan kan je natuurlijk niet zeggen van nou, het is over echt twee jaar is het zo.
2: Een doorlopend proces, want het is natuurlijk een plan dat je schrijft. Maar eigenlijk wil je gewoon dat het misschien wel in 10 jaar weggezet wordt. Omdat je bepaalde dingen wel wil bereiken misschien. En dat kan niet in een hele korte tijd. Dus dat is wel een doorlopend proces.
0: Want als je je onderwijs nou echt gaat aanpassen, dan begint dat al in de kleuters en dan stroomt dat zo door. Dat kun je dan niet, denk ik, nog helemaal in groep 8 gaan inzetten. Van nou, we gaan het durven anders doen het laatste jaar. Ik denk niet dat het zo werkt, of wel?
2: Nou ja, dat zou wel kunnen. Dat zou kunnen, dat zou een keuze zijn. Ja. Je kan het vanaf de middenbouw doen, vanaf de onderbouw doen. Ja, dat heeft wel impact natuurlijk. Maar ik denk dat je moet kijken, bereik je dan hetgene wat je wil bereiken ermee? Of is het handiger om juist vanuit de onderbouw te starten?
0: Ja. Dat ze niet anders gewend zijn, zeg maar. Ja.
1: Ja, en eigenlijk bij alles wat we doen, stellen we ons steeds de vraag, waarom doen we dit? En dat is gewoon heel belangrijk om voor ogen te houden. Ja.
0: Maar is dat antwoord niet steeds hetzelfde voor de kinderen?
2: Zeker, maar is hetgene wat we doen altijd het beste voor de kinderen? Is dat wat ze op dat moment nodig hebben, wat er gevraagd wordt? Dus dat is, tuurlijk doe je het altijd voor de kinderen, dat is je basis.
0: Ja.
2: Maar dat gaat dieper. Want je kan het op verschillende manieren doen. Je kan je rekenles op verschillende manieren aanbieden.
0: Zoals je net inderdaad aangaf, even een rondje rennen in het park.
2: Inderdaad, dus
0: Dat is nog genoeg om over te praten. In ieder geval straks in het tweede uur van Zukkenzorgen. Als u nou vragen heeft of aanvullingen. Of bijvoorbeeld zelf een schooltrauma met ons wilt delen. Zo van dat moeten we absoluut niet meer doen. Zoals Frans net al aangaf. Ja, app dan even naar de studio 0299-369916. En hopelijk kunnen deze dames u er dan van verzekeren. Dat niet meer terugkomt in het onderwijs. Hebben jullie zelf eigenlijk trauma's van vroeger? Dat je zegt,
2: absoluut niet.
0: Wie dit leest dan? Maar.
1: Ja, ik wel hoor.
0: Ja?
1: Het melk drinken. Dat is echt een trauma voor mij.
0: Echt?
1: Dat ik melk
0: dat
1: drinken.
0: Dat hoor je trouwens vaker van mensen.
1: Ik lust nog steeds geen melk.
0: Dat is gewoon verpest na school.
1: Ja.
2: Nee, ik heb geen trauma. Maar hetgene wat ik me wel... Als ik terugkijk op mijn basisschooltijd... Dan is hetgene... Wat ik me herinner, dat zijn de verhalen en de activiteiten om de lessen heen.
0: Bijzondere dingen.
2: De bijzondere dingen die je deed. Maar ook de relatie die je had met de groep. En de veilige sfeer die er hing in de school.
0: Ja. Dus dat is juf en meester.
1: Ja. En de relatie inderdaad met de leerkracht.
0: Ja.
1: Want je weet nog precies bij welke leerkracht je... Thomas Tol was voor mij een hele belangrijke.
0: Meester Thomas.
1: Meester Thomas.
0: Die heb ik ook gehad.
1: Ja.
0: Geweldige man.
1: Ja.
0: Goed, we gaan zo direct even naar het nieuws, het weer. En we zijn rond de klok van 7:15 weer bij u terug. Dus blijf vooral luisteren.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam. Die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis... Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Door Almegens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De afgelopen weken hebben middelbare scholieren bijna 340.000 klachten ingediend over de eindexamens. Het zijn er tot nu toe bijna 100.000 meer dan vorig jaar, zegt scholierenvakbond LAX, die de eindexamenklachtenlijn organiseert. Klachten gaan onder meer over de inhoud van de examens, maar ook over praktische problemen tijdens het maken ervan. Oeganda heeft besloten om met onmiddellijke ingang de grens te sluiten met de Democratische Republiek Congo, vanwege de grote uitbraak van ebola daar. De grens met Oeganda is een druk gebied, zegt correspondent Alice van Gelder.
5: Je moet je voorstellen dat mensen soms in de ochtend vanuit Congo naar Oeganda gaan om familie te zien of voor handel. Ja, en dan weer terug naar Congo. En dat willen ze dus voorkomen.
4: Er zijn meer landen die maatregelen nemen. Zo laat Canada geen mensen meer toe uit Congo, Oeganda en Zuid-Soedan. De Europese Unie vindt dat niet nodig, omdat de risico's van besmetting klein zijn. De kustwacht heeft ruim 100 passagiers van een rondvaartboot geëvacueerd op de Oosterschelde. Er was een veiligheidslijn in de schroef van het schip terechtgekomen en daardoor kon het schip niet meer verder varen. Zo'n veiligheidslijn is bedoeld voor zwemmers die niet meer zelf tegen de stroom in kunnen zwemmen. De kustwacht heeft meerdere boten in moeten zetten om alle 139 mensen van het schip naar de wal te brengen. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog, wordt het 20 graden in het noorden, mogelijk 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of je nu een doorgewinterde atleet bent of net begint met sporten, onze medewerkers nemen uitgebreid de tijd voor je. Bij Sportshop Pier vind je niet alleen de nieuwste trends in sportkleding, maar ook een enorme keuze aan sportschoenen en accessoires van verschillende merken. Ervaar de gastvrijheid in onze winkel aan de Julianaweg. Of laat je inspireren op www.sportshoppier.nl. Of onze social media.
7: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

Nee. Welkom terug bij Sukkerzorg. We hebben natuurlijk weer even een momentje voor het club- en buurthuiswerk. Want er is natuurlijk van alles te doen in de... in deze omgeving. Zo kunt u op maandag en woensdagochtend een koppie doen in de Piëstien in Volendam. Het schijnt heel gezellig te zijn. Er wordt het laatste nieuws wordt daar besproken. Wereldproblemen worden er opgelost. En de nodige grappen en grollen en koffie wordt ook nog koffie gedronken. Op maandag en vrijdagochtend is dat ook te doen in de Singel in Edam. En op donderdagochtend is dat ook te doen in de Jan Platstraat in de huiskamer van de Odeon. Dus zowel in Volendam als in Edam is dat van 10 tot 12. En kom eens gezellig langs voor een lekker koppie en een gezellig praatje. Dan is er natuurlijk ook nog de workshop Stijldansen voor senioren. Hier kunt u anderhalf uur lang uw stijldansvaardigheden weer even oppoetsen. Onder leiding van Robert Bogaert. Dat is op vrijdag 12 juni van 16:30 tot 17:00 in de PX voor €10 per persoon. En dan is er ook nog Goud van Oud, dansen zoals vroeger. Mis jij het om weer... mis jij de dancings en de ouderwetse discotheken? En wil je weer qua muziek terug naar de jaren 50, 60, 70 of 80? Ontmoet dan gelijkgestemden in de PX bij Goud van Oud op vrijdag 18 juni van 16:30 tot 11:30. Entree is gratis. Maar de consumpties zijn natuurlijk wel voor eigen rekening. Dat is dus op vrijdag 18 juni van 16:30 tot 11:30. En neem vooral uw dansschoenen mee.

0: Ja, gelukkig wordt dat geschreeuw, dat wordt niet meer gedaan tegen de tere kinderzieltjes van tegenwoordig, gelukkig. Zoals de meeste uit het liedje van Pink Floyd. Welkom terug. We zitten hier vanavond met Suzanne Buijs en Linda Tol van Stichting Katholiek Onderwijs. En we hebben het in het eerste uur gehad eigenlijk over waar het skoffen wil staan. Over 4 jaar en misschien ook wel 10 jaar. En jullie halen je inspiratie eigenlijk nu overal vandaan. Maar ook bij de kinderen zelf.
1: Ja, eigenlijk zijn die het belangrijkst. En we proberen dat op verschillende manieren te doen. Dus we hebben pas een vragenlijst uitgezet. Een soort evaluatie van hoe vind je het onderwijs nu? Vragen ook wat
0: in welke groepen?
1: Hebben hem uitgezet van kleuters tot en met groep 8. En aan de ouders gevraagd om het samen met hun kinderen in te vullen. En we zien echt, nou de meesten zijn wel vanaf groep 4.
0: Dat is een beetje zinnig antwoord bij.
1: Is ingevuld, ja. En maar wel ook tot en met groep 8. En nou, hij is nu door ruim 100 kinderen ingevuld. Dus we kunnen er nog wel meer gebruiken. Dus heb je kinderen of kleinkinderen die hem nog niet hebben ingevuld, vul hem samen
0: hoe,
1: in.
0: Hoe kom je daaraan dan?
1: Ouders hebben hem gekregen via Parro of Social Schools.
0: Op alle,
1: alle scholen hebben dat, als het goed is, alle scholen hem verstuurd.
2: Ontvangen, ja.
0: Oké. Ja. Ga ik even nog checken in mijn Parro of ik hem nog gemist heb. Want ik heb hem nog niet ingevuld.

0: wanneer ze dat doen. Dus okay, heel veel
1: dus
0: kinderen.
1: Niet meer van we gaan 's ochtends om 9 uur beginnen met rekenen. Dan hebben we pauze, dan hebben we taal.
0: Ja, nee, heel veel kinderen geven eigenlijk aan van ik zou zelf graag willen bepalen wanneer ik wat ga doen. En ook wordt er aangegeven dat ze heel graag samen met een maatje leren.
1: Okay.
0: Dus niet alles alleen moeten doen. Dus dat zijn hele mooie dingen waar wij zeker rekening mee willen houden. Ja,
1: ja, dus dat je straks kinderen aan elkaar koppelt die elkaar dan op weg kunnen helpen. Omdat ze verschillende fronten...
0: Ja, dat zou een voorbeeld kunnen zijn.
1: Of in groepjes werken.
0: Ja.
1: Oké, okay, dus dat zijn wel verrassende dingen. Want ik zou inderdaad ook zeggen van glijbanen.
2: Ja, die komen ook wel terug.
1: Ja, gelukkig. Ja.
2: We kijken natuurlijk naar alle mogelijkheden. Dat nemen we zeker mee.
0: Nou ja, dieren op school. Er wordt wel inderdaad ook wel aangegeven dat ze meer willen leren over dieren. Maar er waren ook kinderen die geven aan van ik wil meer talen leren. Dus niet alleen maar Engels. Ja, maar op de basisschool al andere talen leren.
1: Spaans of zo, Frans. Ja. Ja, maar dat is wel leuk natuurlijk ook als je daar iets mee kunt.
0: Zeg niet dat we dat ook allemaal dan gaan doen. Want dat moet wel passen.
1: Er moet toch wel tijd over zijn.
0: Moet wel, maar ja, we gaan dat zeker meenemen.
1: Of een soort van keuzevak misschien, dat je dat dan kan kiezen.
2: Ja, net als dat wordt keuze, voorgezet. Dat komt vaak terug.
1: Ja.
2: Keuzevrijheid. Zelf mogen kiezen wanneer en ook wel wat te doen. Wel maar binnen kaders natuurlijk.
1: Is dat er ook al niet een beetje? Want ik weet nog van vroeger dat ik op de PABO zat. Dat je dat kinderen dan bijvoorbeeld aan het eind van de week moet alles af zijn. Maar
2: een
1: hoe jij dat doet, dat zoek je zelf
2: Sommige
1: maar
2: scholen
1: uit.
2: Bieden een weektaak aan. Ja. Ja. Maar daarin kun je ook weer verschillen van keuze. Soms is het staat de tijd vast. Maar misschien kun je eens variëren in tijd. Of in aanbod. Of in... met wie ze werken, wanneer ze dingen af hebben, waarom ze dingen moeten doen. Er zijn heel veel verschillende manieren.
1: Ja, want het was vroeger natuurlijk zo ingericht dat je in de ochtend had je rekenen, taal, lezen, de belangrijke dingen, zeg maar. En in de middag had je de leuke dingen. Maar dat is dan nu, wordt dan misschien iets anders.
0: Ja, wie weet.
2: Belangrijk. De andere dingen zijn ook belangrijk.
0: Maar
2: wat exactere vakken, dus echt de basisvakken, taal, rekenen, die worden wel vaak 's ochtends aangeboden.
1: Omdat je dan nog scherp bent.
2: Bijvoorbeeld, ja. En dan meer richting het thematisch onderwijs, wat wij bijvoorbeeld bieden, ook bij Linda op school. Ja, daar vul je dan meer je middagen mee. En dan bijvoorbeeld zo'n weektaak. Of is een circuit. Of een keuzevak. Of het kan van alles zijn. Dus, maar goed, de inhoud, dat moeten we later bepalen. Maar,
1: eerst inventariseren wat er dan...
0: En we hebben het dus met een vragenlijst gedaan. Maar we hebben ook een podcast gemaakt laatst. Dat doet dan Lucia van der Velden, de directeur van het Kofschip. Samen met iemand die dan podcast maakt, Igor. En zij hebben van elke school 1 of 2 leerlingen geïnterviewd. En daar kwamen ook gewoon hele mooie dingen uit. En wat me daar vooral in opviel, was dat leerlingen ook heel duidelijk aangeven dat de relatie met leerkrachten heel belangrijk is. Dus gewoon het gesprekje met je leraar.
1: Ja, dat de leerkracht jou ziet.
0: Ja, eigenlijk. Waar we het net over hadden, wat is belangrijk voor jou? Ja, dan noem ik meteen Thomas. Dat was een leerkracht. Die was gewoon belangrijk voor mij. En ik zou niet eens meer weten hoe taal en rekenen ging. Ja. Maar dat is dan toch die relatie met de leerkracht. Die is gewoon heel belangrijk.
2: Ja, en je zegt het net al, je werd gezien.
0: Ja.
2: Dus het zien van de leerling en luisteren naar de leerling. Ja. Dat is
0: een heel belangrijke.

0: Ja, kinderen voor kinderen, waar hoor je ze nog? Hè? Dan behalve bij zulke zorgen, niet normaal. Dit was een favoriet van jou, begreep ik.
1: Ja, mijn dochter, ja, die vond dit, heeft dit echt plat gedraaid. Dus daar ga je er zelf in mee. Dus ja. Ik vond het een leuk nummer, inderdaad.
0: Weet je, toch minder erg als bijvoorbeeld
1: Mace Case, volgens mij van de film Mace Case komt dit niet. Ja.
0: Oké, okay, ja. Daar zit ik nog niet helemaal in.
1: Nee, daar ben ik nu gelukkig weer uit.
0: Maar die inspiratie, jullie willen dus inspiratie halen bij de leerlingen zelf. Iedereen heeft dus in de Paro-app de uitnodiging gehad. Of in ieder geval de nieuwsbrief. Waarin dan de link staat.
2: Ja, klopt.
0: Ik zal hem nog even delen in onze ouder-app. Dan kunnen mensen die ook nog invullen. En daarin staat dus van, hoe ziet jouw droomschool eruit? Zag ik net even in een flits. Met vragen. En die vragen moet je dan dus eigenlijk samen met je kind gaan stellen.
2: Ja, het is een formulier en je kan de vragen dus zelf invullen. Nou, in de bovenbouw kunnen kinderen dat natuurlijk zelf. Maar we hebben hem vanaf de kleuters verstuurd. Dus dan moet je toch wel even helpen als ouder, denk ik.
0: Maar dan, ik ben wel benieuwd wat er uitkomt als ik het een vraag. Ik ga morgen het wel even doen. Even kijken wat hij dan zegt.
1: Ja, maar jonge kinderen kunnen daar ook best wel goed antwoord op geven. Hoor, op wat ze nodig hebben en wat ze fijn vinden in de school.
0: Dat denk ik ook wel. Ja. Die van mij sowieso. Waarschijnlijk meer boten. Meer vrachtauto's. maar goed, straks komt er dus al die informatie. Die komt op één grote stapel. Dat is dan aan jou, Suzanne, denk ik.
1: Dat is aan ons, binnen de focusgroep. Om daar soep van te maken.
0: De samenvatting van te maken.
1: En dus om te kijken, wat valt erop? Wat wordt er vaker genoemd? Welke thema's komen steeds terug? En dat wordt dan weer meegenomen naar een volgende sessie. En dat is de droomsessie. Die wordt dus gehouden op 4 juni. En in die sessie gaan we toch echt wel proberen wat invulling te geven aan, oké, hoe kan dat er dan uitzien? Wat willen we met z'n allen? Wat vinden we belangrijk? Wat dus uit die samenvatting en uit die
0: sessie. Dus voor 4 juni moet die vragenlijst ingevuld zijn. Dan het liefst.
2: Ja. Want op 4 juni willen we dus ook de stem van de kinderen laten horen. Dus de kinderen die kunnen ook op de laatste vraag van de vragenlijst is, zou je jouw verhaal willen vertellen voor een groep mensen of aan een tafel? Nou, we hebben al een paar kinderen die hebben gezegd, ja, ik wil op dat podium staan.
0: Oh, kijk eens aan. De dappere dodo's.
2: Ja. En het is dus ook echt de bedoeling dat 4 juni, en dat is bij mij op school op de Aventurijn, dat de kinderen echt gaan vertellen hoe zij het onderwijs graag zien. En ouders zijn daar natuurlijk ook van harte bij uitgenodigd.
0: Sowieso om te horen hoe je kind dat doet. Dat is een presentatie, dat zou ik wel willen zien.
2: Ja. En dan krijgen we ook tafelgesprekken, is de bedoeling, met aan elke tafel ook een kind. Waarbij de ouders en de leerkrachten met het kind in gesprek gaan om te kijken van oké, en hoe ziet zo'n school van de toekomst er dan uit?
0: Ja, een mooie avond.
2: Ja, dat hoop ik.
0: En daar mag iedereen gewoon naartoe komen. Hè? Moet je daarvoor inschrijven of is dat is gewoon inloop?
2: Nee, er is een inschrijfformulier. Die is ook via Paro verstuurd. Ook in een nieuwsbrief. Voel je vooral vrij om binnen te lopen. De school staat open. En het is van 6:30 tot 8. Omdat het dus ook voor de kinderen is. Dus moeten we wel om 8 uur niet te laat. Dus van 6:30 tot 8 in de Aventurijn. Aan de Willem-Tolenstraat 23. Van harte welkom.
0: En mag ik nu ook aan jullie vragen hoe jullie droomschool eruit ziet? Durven jullie daar uitspraken? Gewoon als helemaal out of the blue. Hoe zou jouw droomschool eruit zien? En niet of het dan haalbaar is in deze setting. Maar of willen jullie daar geen uitspraak over te doen?
1: Nou ja, ik wil daarin niet zo sturend zijn, denk ik. Ik denk dat het allermooiste is. Dat je dus een balans kunt vinden in die basisvakken. Maar ook in het thematisch onderwijs. Het cultureel en het brede aanbod. En wat ik heel mooi zou vinden is om focus te leggen op de talenten van leerlingen. Dus waar ligt de behoefte van leerlingen? Waar zijn ze goed in? En om dat uit te vergroten en om daarop in te spelen.
0: Oké. Ja, ik vraag me af hoe dat dan eruit zou zien in de praktijk.
1: Ja, dat weet ik ook niet hoe dat eruit gaat zien in de praktijk. Maar
0: dat zou wel mooi zijn.
1: Dat zou heel mooi zijn. Ja, mooi streven.
2: Ja, en voor mij is het vooral, binnen het SBO kijken wij al heel erg naar wat zijn de mogelijkheden van een leerling.
0: Ja.
2: En wij leveren al veel maatwerk, maar ik zou nog meer maatwerk willen leveren. Dus nu proberen wij toch nog die kinderen in die schoolbankjes te zetten binnen dat schoolsysteem. Want ze moeten daarna naar het voortgezet onderwijs.
0: Waar ze ook weer in die bankjes zitten.
2: Ook weer in die bankjes zitten. En mijn droomschool is eigenlijk dat we echt gaan kijken van waar is dit kind goed in. En nou ja, ik heb bijvoorbeeld nu een leerling bij mij op school die als hij in die bankjes zit, dan is er geen land mee te bezeilen. En als ik hem allerlei praktische opdrachten geef, gewoon om mij bezig te helpen, te zijn, bezig ja. te zijn. Ja, dan floreert hij. Dan runt hij bij wijze van spreken de hele school. En dat zou zo mooi zijn als zo'n leerling dan op die manier toch ja,
0: mee kan draaien.
2: En ja, zo zijn we dus nu bijvoorbeeld bij mij op school aan het kijken of we een klusklas kunnen gaan inrichten volgend jaar. Ja. Dus we hebben de plusklas. Dat is dan voor de kinderen die cognitief getalenteerd zijn, dus die meer aankunnen.
0: Wat zeg je dat mooi?
2: Ja, dat we zeggen niet meer hoogbegaafd, want daar hangt zo'n kaartje aan ja. van een IQ. We zeggen juist cognitief getalenteerd, want dat zijn de kinderen die gewoon ja, net even anders denken, creatiever naar dingen kijken. Daar hebben we nu iets heel moois
0: anders
2: voor.
0: Anders bedraad zijn, hadden we ja. laatst iemand te gast.
2: Dat is ook heel mooi.
0: Heel anders ja. bedraad, ja.
2: ja. Maar je hebt ook die anders bedraad zijn die juist met hun handen willen werken. Ja. En die wij dwingen om een hele week in die schoolbankjes te zitten. En ik zou dus heel graag zo'n klusklas willen starten waar meerdere kinderen welkom zijn die gewoon even één ochtend of één dag in de week met hun handen aan de slag willen.
0: Gewoon techniek.
2: Gewoon techniek, praktische zaken,
0: kooplessen. Volgens mij ook op de Jozefschool zag ik dat volgens mij ook. Die hebben ook een techniek lokaal,
1: ja,
0: toch?
1: Ja. En meerdere scholen.
2: Meerdere scholen hebben dat.
1: Ja, ik wil wel even aanhaken op wat je net zei over die VO. Het zitten in banken. En ik denk dat daar ook een mooie kans ligt voor ons als PO om meer aan te sluiten op dat VO.
0: Primair onderwijs, voortgezet onderwijs.
1: Ja, even inderdaad. Voor. Ja. Inderdaad. Ja. In dit geval binnen SCOF is dat natuurlijk Don Bosco College. Maar om daar ook de samenwerking op te zoeken. Om een doorgaande lijn te creëren. Om meer samen op te trekken. En dat kan, ja.
0: Het is eigenlijk gek dat het niet gebeurt, toch?
1: Het gebeurt wel, maar het kan echt nog veel meer. Ja. Ja.
2: Ja, en eigenlijk is dit nu de uitgelezen kans. Want wij zijn met een koersplan bezig. Maar het Don Bosco natuurlijk ook nu. Ja. Die zijn ook met nieuwe plannen. En ja, het zou heel mooi zijn als we daar nog meer samen in optrekken.
0: Als het een beetje in elkaar haakt, zeg maar, voor later. Ja. Voor de leerling ook beter. Als het gewoon doorgaat op een bepaalde wijze.
1: Ja. Ja.
2: Maar goed, dat zou ook kunnen met een triade of een andere school. Ja. Maar ja, het is natuurlijk logisch om dat eerst met de school binnen je eigen stichting te doen.
0: Ja. Ja.

0: Ja, vanavond zitten we hier met Suzanne Buijs en Linda Tol. En als u nou een vraag heeft voor de dames, app dan even 0299-369916. En we hebben nu, dus de kinderen komen straks aan het woord. En ook vanuit mijn klas gaan we ze nog even braaf invullen, dit vragenlijst. En hopelijk komen daar dan ook leuke antwoorden uit. En jullie gaven net al aan, van het zou mooi zijn als de middelbare school daar natuurlijk ook op inhaakt. Even kijken, ik zit nog eventjes. Ik had een vraag in mijn hoofd en hij is alweer weg. Ja. Want die nieuwe vorm van onderwijs, zeg maar, dat moet ook helemaal aangepast worden. Dat moet helemaal geïmplementeerd worden. Wanneer gaat dat dan precies gebeuren?
1: Nou, dat wil ik. Het hoeft niet per se een hele nieuwe vorm van onderwijs te zijn.
0: Nee, dat is een beetje grof.
1: Dus het kan ook klein.
0: Kleine stapjes.
1: Het kunnen kleine stapjes zijn. Het hoeft echt niet een hele. Misschien gaat de ene school over op een hele andere organisatievorm. Bijvoorbeeld door units onderwijs te bieden. Dat betekent niet dat school B dat ook gaat doen. Nee. Die gaat kijken wat daar mogelijk is. Wat er nodig is. En wat er passend is. Dus het moet niet een idee zijn dat alles nu helemaal op de schop gaat. Want dat hoeft niet.
0: Dat gaat sowieso niet binnen nu in 2-3 jaar gebeuren natuurlijk. Nee, nou ja, niet als zulke grote veranderingen, wil ik zeggen.
2: Nee, en eigenlijk omdat we ook wel uit deze evaluaties en inspiratiemomenten ook wel gezien hebben dat we het eigenlijk al best wel goed doen.
0: Best wel aardig,
2: dat mag ik wel zeggen, toch? dat we al hele mooie dingen neerzetten. Dus ja, iets wat je al goed doet, ga je natuurlijk niet veranderen.
0: Nee, dat moet je vasthouden.
2: Dus dus heel rigoureus anders wordt het misschien niet. Maar net wat Suzanne zegt, kleine stapjes. Maar dat is ook wel heel mooi. Als je daarmee.
1: Ja, of een andere school wel, hè? Dat ligt,
2: ligt
1: aan de school.
2: Ja.
1: Dat kunnen wij, dat kan ik niet invullen.
2: Nee.
0: Maar kunnen ouders dan straks ook daar meer een keuze in maken? Dus dat de ene school ze meer aanspreekt dan de andere?
1: Dat is zeker de bedoeling. Ja, daar zijn ontwikkelingen.
0: En ook bijvoorbeeld met, want dat vraag ik me ook af. Dat het continu rooster, dat is natuurlijk zo'n punt wat altijd op schoolplein weer terugkomt. Ja. Is dat nou ook iets wat bijvoorbeeld uit jullie onderzoeken terugkomt? Van nou, dat bevalt heel goed. Of dat is iets wat leerlingen graag fijn vinden.
2: Ja, ik denk dat wij als Aventurijn de eerste waren. Maar dat had vooral praktisch te maken. Omdat we veel kinderen hebben die met een taxibusje komen.
0: Oh ja, ja.
2: Dus die bleven toch al tussen de middag, bleven ze al op school over. En dan was het een uur en een kwartier. Ja, dat was gewoon niet te doen. Dat was best lang voor die kinderen. Dus dat was eigenlijk gewoon heel praktisch. Maar ja, eigenlijk vanaf het begin zijn wij er heel blij mee. En je merkt ook gewoon dat het voor de kinderen de concentratie gewoon veel langer vol te houden is.
0: Rust in de straat.
2: Ja, ook dat. maar de andere scholen, ja, het is per school verschillend. Meerdere scholen hebben dat uitgezet. Ouders hebben daarin best wel een flinke
0: inbreng gehad.
2: En er zijn dus scholen die hebben er dus nu wel voor gekozen. Maar er zijn ook scholen die kiezen daar dus niet voor. En dat mag. We mogen daar dus nu in verschillen. Waar we vroeger allemaal hetzelfde moesten zijn, kunnen scholen daarin nu verschillen.
0: Ja, dat kun je ook weer meenemen in je keuze dan straks. Van,
1: zeker, ja.
0: Dat komt mij beter uit. Of nou, het is wel goed dat hij even naar huis toe komt.
1: Ja.
0: Want de Blokweren is nog.
1: Nee, de Blokweren heeft ook meegedaan aan het onderzoek. En het hele proces hebben we doorgelopen. En de oude geleding vanuit MR, die hebben daar de laatste stem in gehad. En omdat bij ons op de Blokweren het zwaartepunt op dit moment in de onderbouw ligt. Dus wij hebben heel veel kleutergroepen en jonge kinderen. Is er op dit moment voor gekozen om niet over te gaan op continu rooster. Omdat wij daar een uitdaging in zagen qua tijd, qua lunch en het aantal kinderen dat we hebben.
0: Ja.
1: Betekent niet dat je over een aantal jaar misschien wel weer het open kan breken om te kijken, oké, misschien is de situatie nu veranderd. En denken we er weer anders over. Dus voor nu is het zo, maar het kan over een aantal jaar weer anders zijn.
0: Maar dat is mooi dat daar ook verschillen in zitten, weet je? Dat je daar als ouder dan straks ook in over na kunt denken.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Die blijft voorlopig nog wel even. We gaan nog even naar wat muziek en dan komen we zo nog even terug.

0: Hier voor u staat zo'n onderwijzer die met zijn klas naar buiten gaat. En de andere dag gebroken voor het schoolbord staat een heel stuk grijzer.
1: Wanneer wij naar het vertrekpunt lopen, staat daar een reisbus glimmend rood. Die zei gedurende het reisje

0: De kinderen houden van de bossen, vooral van het indianenspel. Ze binden mij dan altijd stevig vast, dat wel maar nooit verlassen.
1: Je ziet in het bos dan zoveel dieren,
0: oh, ja.
1: Als je daar vast ligt op de grond. Ik wil ze lokken, maar

0: Zoiets als Divi met verlas mag ik liever dan dat vorige spel.
1: Ja, ja.
0: Al zag mijn klas de andere dag gelukkig wel dat ik nog in het bos lag.
1: In het water laat ik nooit verstek gaan.
0: Nee, dat weet ik.
1: We doen wie het langs de onderkant.
0: Heb je gewonnen?
1: Ik win altijd, dank.

0: heb ze een nieuwe tocht beloofd weer.
1: Toch?
0: Ja, omdat de jeugd zoiets behoeft. Al hadden ze in de bus mijn zitting was gesnoefd en doet mijn hoofd zeer.
1: En weer terug bij vrouwen spruiten, dan zegt mijn zeer bezorgde vrouw: wat zie je, Pips, kom niet

0: Ja, dan heb ik nog even een vraag als, gewoon als moeder. Hè? Want het valt mij op dat we echt zoveel studiedagen hebben. Maar wat doen jullie nou op zo'n studiedag? Nou, we hadden laatst ook weer een. Ja, koffie drinken, taart eten.
1: Taart eten. Nee, hebben 6 studiedagen in een jaar. Landelijk mag je er 7 hebben. Wij
0: nog
1: hebben een. Skof 6. En dat verschilt per school. Want
0: doen niet iets samen, zeg maar.
1: Nou, we hebben 1 keer in de 2 jaar een gezamenlijke studiedag. En dan pakken we dus straks, als wij met dit plan verder gaan, dan komt er waarschijnlijk weer een gezamenlijke studiedag. Ja. En we hebben bijvoorbeeld een gezamenlijke studiedag gehad toen over burgerschap. Maar elke school die gaat beslist eigenlijk zelf wat je doet op je studiedag. Gekoppeld aan waar jij op school mee bezig bent.
2: En waar vindt zich dat dan plaats? In de school zelf?
1: Soms in de school zelf. Maar bijvoorbeeld zo'n schoolbezoek.
0: Is ook op een studiedag.
1: Dat doe je ook op een studiedag. Want dan, je moet dan daar naartoe als die andere school ook gewoon les geeft.
0: Ja.
1: Dus dat kan alleen als je wel met het hele team bent, maar de kinderen er niet zijn. Dus dat zijn de ideale momenten om een schoolbezoek te doen. Maar ook bijvoorbeeld, bij mij hebben ze ook een administratiedag. Dus
0: een van die studiedagen is
1: een van die studiedagen is dan. Dan hebben we net al die toetsen gehad. En dan daarna is een studiedag een administratiedag. Om te kijken, wat hebben die toetsen opgeleverd? En hoe verwerken we dat weer? En hoe gaan we dat bespreken? En, dat is bij mij.
3: Ja, en wij werken weer aan onze eigen doelen. Want misschien is het ook wel interessant om te zeggen, als er zometeen een koersplan of een strategisch beleid ligt, dan zijn wij als school verplicht om een schoolplan te maken. Dus maken wij als school, hangen wij daar weer een schoolplan onder. Dus het koersplan, dat hangt dan als kapstok eroverheen. En dan in het schoolplan stellen wij als school weer eigen ambities. En dan kijk je per jaar, dus 4 jaar, komen daar jaarplannen uit en jaardoelen uit. En daar werk je binnen je team aan. En dat levert ook scholing op of bepaald werk op. En daar heb je op een studiedag tijd voor. Om dat dan uit te kunnen werken of om daar scholing op te volgen of om in een bouw met elkaar te zitten en te ontwikkelen. Want dat is denk ik ook, je hebt als leerkracht natuurlijk je lestijden met leerlingen. Vervolgens heb je na school natuurlijk tijd om je lessen voor te bereiden, om oude gesprekken te voeren. Maar het is ook belangrijk om binnen je bouw en binnen je school te blijven ontwikkelen en elkaar te spreken en op de hoogte te blijven van wat er speelt in de school. Dus daar zijn de studiedagen voor.
0: Ja, dus dat is niet een relaxdag voor de meeste
1: juffen. Nee.
3: Nee.
0: Lang
3: nee.
0: niet.
3: Nee, we zijn lang aan het werk. Nee. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, dat stelt toch weer gerust.
3: Ja,
0: en naar mijn idee komen de studiedagen echt zo snel in een jaar dat je echt denkt van, nou, hebben ze nou alweer?
3: Ja.
0: Zitten ze nou alweer?
1: Hey, en jij zegt net, ik ben nu ook moeder. Mag ik jou een vraag stellen?
0: Dat mag.
1: Want wat zou jij nou graag in het onderwijs terugzien als moeder? Wat mis jij op dit moment en zeg je van, nou, dat zou ik nou heel graag in de scholen willen zien?
0: Wat zou ik graag in de scholen willen zien? Nou, ik vind sowieso het onderwijs, dus het rekenen, het taal, lezen, dat vind ik heel belangrijk. Dat probeer ik ook al van huis uit, zeg maar, mee te geven, boekjes en lezen naar de piep. Ook dat je sterk in het leven kunt staan. Dus dat je sterk in de maatschappij kunt staan. Want er zijn zoveel verleidingen, zoveel dingen waar je als ouder misschien ook wel zorgen over maakt. Drugsgebruik, social media, pesten. Dat je denkt van jeetje, je probeert je kind daar zelf ook sterk in te krijgen, zeg maar. Dat die weerstand biedt hopelijk aan dat soort
3: weerstand en groepsdruk.
0: En groepsdruk.
3: Ja. Ja.
0: Maar ik denk dat de school daar ook wel iets in kan betekenen. Dat je daar samen sterk in staat. Dus dat zou ik wel willen zien eigenlijk.
1: Nou,
0: dat mijn kind als een sterk persoon uit school komt die gewoon zichzelf durft te zijn.
3: Dat is een mooie, ja.
0: En zijn mannetje staat, zeg maar. Dat hij kan zeggen van, nou, dat vind ik niet oké. Okay, of omdat. Het gesprek kunnen aangaan met elkaar. Zeg, toevallig gisteren had je op het nieuws had je iets van, dat je vroeger had je het Lagerhuis op tv. Dat mensen met elkaar in debat gingen en zo. Dat je, nou ja, dat ze gewoon leren praten met elkaar.
3: Ja.
0: Want ik denk dat wel eens vergeten wordt.
2: Maar ook om te gaan zoeken wat je nou kan doen aan dat pesten. Hè, of je daar niet iets aan kan doen samen met de leerlingen bijvoorbeeld.
3: Ja, en ik denk dat daar aan de basis ligt jezelf kunnen zijn.
0: En weten accepteren.
3: En accepteren dat er verschillen zijn.
0: Ja. Ja.
3: En dat niet iedereen hetzelfde is. Mm. En dan zit je toch weer in die weerbaarheid en het groepsdruk. En En ja, als je daar in de basis al iets hebt staan, dan wordt er niet gepest.
0: Mm-hmm. Nee, ja. dat inderdaad. Want je wilt niet dat jouw kind
3: zeker
0: gepest wordt of nee, dat hij meegaat in die groepsdruk. Dat je denkt,
1: nee, het is misschien ook wel mooi dan om te noemen dat we hier al een tijdje mee bezig zijn, ook met de gemeente samen. We hebben 3 keer per jaar een bijeenkomst van alle scholen in de gemeente met de gemeente. Dat noemen we Samen Beter. En daarin bespreken we ook dit soort dingen.
0: Oh, wat goed.
1: Ja, en LEF komt daar ook naar voren. En we hebben pas weer een bijeenkomst gehad waarin ook geëvalueerd werd of dat programma wat LEF nou aanbiedt, of dat ook echt helpt, waarbij wij als scholen dan ook echt wel inspraak hebben.
0: Helpt het? Hebben jullie het idee?
1: Nou, we hebben... Ja.
0: Is het niet echt zichtbaar?
3: Ja en nee. Er worden ontzettende mooie activiteiten georganiseerd en initiatieven vanuit de gemeente, vanuit scholen. Maar je ziet ook nog dat er best nog wel groepsdruk is. En ik denk dat het mooiste is om daar samen mee op te trekken met ouders, met diverse partijen, gemeentes, om dat uit te spreiden en uit te dragen binnen de gehele gemeente.
0: Ja. Daar hebben we als volwassenen misschien ook...
3: Zeker.
0: Bezwijken wij ook nog wel eens onder groepsdruk,
3: daar hebben we allemaal iets te doen. Ja. Inderdaad.
0: Nou, dames, ik hoop dat zo'n antwoord is op je vraag in ieder geval.
1: Ja, nou, we nemen hem zeker mee.
3: Absoluut.
0: Ja. En heel erg bedankt voor jullie komst. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe uitzending en dan gaan we het hebben over psychoses.
4: En prik de dagen van december op zijn hoed.

0: klachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent. Als het echt goed moet.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Edsteur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwart Hoed Kiri.
3: Ben jij een echte vakschilder? Dan schilder je natuurlijk met Sikkens. Al ruim 230 jaar vind je de beste kwaliteit bij Sikkens Center Volendam. Een ruim assortiment met uitsluitend de beste verf en materialen. En altijd tegen scherpe prijzen en kortingen. Met jouw vakmanschap en onze producten lever jij het allerbeste schilderwerk af. Je vindt Sikkens Center Volendam aan de Julianaweg 268. Elke werkdag geopend vanaf 5:30 morgens tot 5:00 middags.
4: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Dorald Megens met het NOS-journaal. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Het ministerie van Defensie zegt dat marineschip De Ruiter gewoon doorvaart. China zegt het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee, omdat het een eilandengroep zou zijn binnengedrongen. Dat gebeurt vaker met buitenlandse schepen, zegt correspondent Laura van Meegen. Vooral met Amerikaanse.
6: Dan krijg je dus ook persberichten van het Chinese leger dat de Amerikanen daar zijn verdreven. Hun antwoord is dan altijd van de Amerikanen: wij zijn niet verdreven uit een grondgebied, want het is niet het grondgebied van China, dus je kunt ons ook niet daaruit verdrijven.
5: De Nederlandse Defensie zegt ook niet in territoriale wateren te zijn geweest. De gedetineerden die afgelopen weekend werden geëvacueerd uit de gevangenis in Vught zijn weer terug. Zaterdag brak brand uit in de wasruimte van de gevangenis. Door het blussen ontstond wateroverlast, waardoor een deel van de cellen niet kon worden gebruikt. Ruim 130 gevangenen moesten worden overgeplaatst naar andere gevangenissen. De brand ontstond waarschijnlijk door een defect apparaat. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over hun zitplaats, zegt deze Amerikaanse verslaggever.
7: Reports indicate fans may have been misled about where their seats are. Some fans claim they paid for seats closer to the field, only to find out their seats are much farther back or in a different section.
5: Ook de prijs van de tickets en de rol van de FIFA daarin is onderdeel van het onderzoek. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 7 tot 14 graden. Morgen is het zonnig en droog. Wordt het 20 graden in het noorden, 28 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Notariskantoor Feitsma Verhagen is vanouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
9: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE. We vinden het leuk dat je luistert.
10: Dit is de LOVE.
9: Dit is Volendam Centraal met Vincent Veenstra.

0: Het leven is inderdaad een heel stuk vrolijker en fijner als die...
1: Als die schijnt.
0: Als die lekker schijnt en er niet te veel wolken tussen zitten. Vandaag wilde er nog wel eens een wolkje tussen zitten.
1: Het is mooi weer voor de pieperrace trouwens.
0: Ach, man.
1: Ja, wind.
0: Prachtig.
1: Ja.
0: Prachtig.
1: Ik was op de dijk even net, maar... Het blijft altijd wel een... Ja, de lege haven is een gek gezicht.
0: Ja, zeker.
1: Dus al die toeristen lopen daar en er is pieperrace, maar ze zien geen één boot.
0: Nee.
1: Want die varen...
0: Die varen echt naar bij Marken, denk ik.
1: Ja, verderop nog. Ja,
0: ik kijk even naar de havencam.
1: Dat zijn plezierboten.
0: Ja, nee, maar ik kijk er altijd even overheen.
1: Ja, dus, die zijn weg. Het is niet op het Markermeer. Het is links ervan.
0: Het is links. Ik heb het net al gezien. Ja.
1: Ja, richting Hoorn of zo, die kant op.
0: Ja. Ja.
1: Ik kom van die kant af aangefietst, het Noordeinde op. En dan zie je wel inderdaad een prachtig, spectaculair gezicht. Is het.
0: Ja.
1: Maar die toeristen, die komen met busladingen tegelijk. Die gaan daar het trappetje op en die gaan rechtsaf en die zien niks.
0: Nee.
1: Want die moeten meteen naar de diverse winkels.
0: Ja.
1: Voor de omzet, mag ik.
0: Voordat Johan mij weer een appje stuurt, Vince, je bent meteen weer onderweg met van alles en nog wat. Zullen we in ieder geval enige structuur nog hebben, gewoon in dit hele verhaal of niet?
1: Mogen we nog wat vertellen of helemaal niet meer?
0: Van Johan, die heeft zo'n zandlopertje met tijd.
1: Ja.
0: Ik had, twee weken geleden had ik Jack of zo hier.
1: Ja, Pannekeet, ja.
0: Ja, toen heeft hij Vince 12 minuten.
1: Echt waar? Was die 12 minuten aan het woord?
0: Ja, maar Jack stop je niet zo makkelijk. Die dacht meteen dat hij in de podcast zat.
1: Ja, dat is zijn specialiteit. Hè? Daar ken ik hem ook van trouwens.
0: Is dat allemaal. Ja. Je komt dus niet uit de sauna vandaan?
1: Ik kom wel uit de sauna vandaan. Dan kun je zien aan mijn hoogrode koontjes onder de wal.
0: Ja, maar je had het over Spaan daarnet.
1: Ja, maar
0: was
1: daar,
0: het eerder?
1: Daar
0: was
1: is die sauna.
0: Daar is die sauna. Nee.
1: Wij zijn een tijd weg geweest. Dus we zijn uitgevlogen naar het motel.
0: Ja.
1: Die ging tegen de vlakte. Daar is nou een nieuw motel. Dus nou kunnen we weer terug naar Spaander. Die is overgenomen door een andere eigenaar en zo. Dus die hebben dat weer opnieuw een beetje opgeleukt.
0: Ja.
1: En er is een geweldige nieuwe e-gym afdeling.
0: Dus
1: ik heb mijn bandje nog om. Ik hoef niks meer te doen.
0: Het is ongelooflijk.
1: Ik hou dit tegen een apparaat aan en dan zeggen ze... Hallo Albert, wat wil je vandaag gaan doen? Zal ik hem zwaar zetten?
0: Werkt hij ook bij je vrouw of niet? Werkt hij ook bij je
1: vrouw? Ik doe hem vanavond niet af. In elk geval.
0: Dan horen we het volgende week al.
1: Ik voel een column opkomen.
0: ik weet, we hebben straks Cor...
1: Ja.
0: En Cor, die
1: ik ga even langer door, dan hadden ze tijd af.
0: Zodra die binnenkomt, neemt hij altijd de regie over. Dat vind ik zo'n prachtig kerel, is dat? Zeg, maar jij bent ook altijd van de... Nou, we zien het wel waar het schip stond.
1: Ja.
0: Weer nog een plaatje of doen we meteen de column? Wat wil je?
1: Nee,
0: eerst
1: even een plaatje.
0: Nu, even een plaatje ja, nog even? Gewoon even lekker?
1: Ja, even nog. Hey, wat leuks?
0: Ja. Stam vast, hè?
1: Altijd goed.
0: Oh, gezellig. Blijf dicht bij me. Nou... We zitten vrij dicht bij elkaar,
1: Juist,
0: Albert.
1: Ik voel het.

0: Jazeker. Nee, maar zo werkt dat.
1: Heb ik nou op je tenen getrapt?
0: Nee hoor, andere piloot. Nee, we doen het gewoon heel saai nu vanaf nu. Dat snap je natuurlijk wel. Ja.
1: Een leuk plaatje wat mijn dochter leuk vindt.
0: Ja, zeker. Nou, die hebben we zo direct. Na de column komt die. Doen we er eentje en dan moeten ze...
1: Ze zit trouwens in Spanje, dus hoort het toch niet.
0: Ben je er klaar voor? Want je hebt deze column heb je al, denk weken geleden heb je die
1: deze
0: aan
1: heb ik al een week
0: of
1: drie in de stijger staan en ik kreeg er geen eind aan.
0: Nee. Nee.
1: Maar ik vond het toch te leuk om, om in elk geval voor te dragen.
0: Ja.
1: En toen kreeg ik iets in mijn handen, eerst op de telefoon en later in een krant kreeg ik iets. Ik denk, hey, daar kan ik wat mee. Dus er zit nou een kop en een staart.
0: Kop en een staart.
1: En dat gaat over...
2: De column van Albert Hoekstra.
1: Statiegeld.
0: Doe je best.
1: Het gaat eindelijk over statiegeld.
0: Doe je best.
1: Goedemiddag, lieve luisteraars. Vandaag, en ik doe hem trouwens in het Volendamse, Vincent, is dat goed?
0: Prima.
1: Oké. Versta je het dan wel?
0: Ik doe mijn best.
1: Oké. Ik begin over nu. Het moet in het Volendams. Goeiedag, beste luisteraars. Vandaag wil ik het dan graag eindelijk even met jullie hebben over statiegeld. Statiegeld? Jawel, statiegeld. En dan bedoel ik niet kruisweg statiegeld, maar gewoon die paar centen die je vroom krijgen als je je lege blikjes of flesjes inleveren bij de inneemposten in de diverse supermarkten. Nou ja, die paar centen. Er staat sinds kort een enorme inzamelbak bij tuincentrum het Lokkemintje in Aydam. Grote billboards langs de Julianenweg die verwijzen ernaar naar dit nieuwe fenomeen. Daar kan je dus je zak met lege flesjes of blikjes in één keer legen in dat apparaat. Schuld en op tijd, want normaal moet je die dingen dus inverdienen in zo'n kleverig gatkieper. Waarom begin ik hier nou over, hoor ik je luid denken. Nou, lestend stond er een artikeltje in de Stadskrant waarin melding weer maakt van de opening van deze nieuwe aanwinst. Met een foto van een groep jongens die ook de lege handelswaar hadden inleverd en daarbij de opbrengst van maar liefst 600 euro aan statiegeld scoorde. Ik dacht, lees ik dit nou goed? Is het fake nieuws? Want dat is tegenwoordig nogal inzien. Maar het stond terecht. 600 euro aan statiegeld. En aan de foto te zien waarop de jongens, het beroemde vissersdorp trouwens, stonden afgebeeld met een enorme joekel van een plastic zak op de leerreig waarin die buit zat, moest ik te met wel geloven dat het echt was. Het kind ook dat ze het een beetje hadden overdreven. Want daar binnen wij goed in. In overdreven. Dat moest ik vroeger al doen van P. Muren. Als ik een rolletje had in een van zijn beroemde cabavus. Overdrijven, Albert, zei hij dan tijdens de repetities. Je moet overdrijven, anders komt het niet aan bij het publiek. Dus, om aan de weet te komen of die jongens hadden overdreven met die 600 euro aan statiegeld, heb ik mijn telmachine er even bij gepakt. En toen kwam ik dus tot de volgende conclusie. Als je 15 cent per blikkie of flesje aan statiegeld krijgt en je hebben 600 euro ophaalt, dan heb je dus 4000 blikjes of flesjes gekocht in opdrong.

komen een bedrag van 8000 euro opdronk. Nou vermeldt het artikel niet hoe lang ze erover gedaan om aan deze hoeveelheid te komen. En ook niet met hoeveel personen er aan deze prestatie is werkt. Maar dit soort hoeveelheden in bedragen geven wel aan dat ze de liefhebber binnen. En dat ze er hard voor werken, Oekstra, hoor ik u ook denken. Ook dat klopt, beste luisteraars. In het Parool van vorige week, dat is een krant, las ik in een leuk artikel over een makelaar in Amsterdam Oud-Zuid dat je daar niet meer kan parkeren omdat er constant wordt ge- en verbouwd en, ik citeer, om 7 uur 's ochtends Volendam binnenkomt en hun bouwbusjes de rest van de dag daar laten staan. Staan. Hier begint dus volgens mij al de leus staansigheid. Zou Huub Stapel ook zo'n liefhebber wezen, vraag ik me af. Met het Huub Stapel hier nou weer mee te maken, hoor ik jullie denken. Nou, ik kreeg een column van hem doorgestuurd waarin hij lyrisch vermeldde dat hij het liefste ook graag een Volendammer had willen wezen. Keihard werken, erg veel praten en drinken. Erg veel drinken, schreef hij vol bewondering over als volkje. Keihard werken, Huub, dat klopt. En erg veel drinken, als krijg je nooit zoveel statiegeld.

0: Een plaatje speciaal bedoeld voor Cor hemzelf. Jij bent anders.
1: Ja, dat hoop ik.
0: Ja, Cor is gewoon uniek. Ja, dat is heel simpel. Ik ben ontzettend blij dat je er weer bent, Cor.
1: In principe is elk mens uniek. En dat vind ik ook het aardig. Mijn vrouw en ik hebben nog wel eens de gewoonte. Als we helemaal niks meer willen. En Je bent aan het wandelen of wat dan ook. Dan gaan we zitten ergens. En op vakantie bijvoorbeeld. En dan op een bankje. En dan mensen kijken. En dan zie je hoeveel verschillende mensen over zijn. En als je allerlei van die, laten we zeggen, niet van die hoogwaardige programma's op tv ziet. En als je die niet, laten we zeggen, wilt volgen vanwege de kwaliteit. Maar puur om te kijken van wat voor soort mensen bestaan er nou eigenlijk. En wat roert hen? Wat houdt hen bezig?
0: Ja.
1: En ook daar zitten zoveel verschillen in. Het is ongelooflijk.
0: Ja, ja.
1: En als je keuzes moet maken, ja, dan wordt het wel eens lastig zo. Van met wie zou ik nou, stel je voor dat... En dan is het ongelooflijk.
0: Ja, en dan is de keuze reuze.
1: De keuze is reuze, alleen de beslissing zal wegblijven.
0: Ja, die snap ik ook. Het is weer het moment. De gemeente heeft de richting net gekregen van Albert over statiegeld. En ze hebben ook andere richting nog van jou nodig.
1: Nou ja, dat statiegeld, daar kan ik wel een beetje op inhaken. Ik op Don Bosco blijven natuurlijk nogal wat flesjes en blikjes achter. En met de werkster samen, ik ben nog elke dag op Don Bosco, met de werkster samen verzamelen wij dus alles wat zeg maar niet meegenomen is en wat ook niet echt vernietigd is, want ook dat gebeurt natuurlijk nog best wel, verzamelen wij. En als we dan een bepaald potje hebben, dan zetten we dat om in goede doelen en dan maken we daar heel veel mensen mee blij. En dat beloopt heel veel. Dat hou je niet voor mogelijk. Hoe mensen met die 15 cent gaan ze dus niet voor naar een winkel terug. Dat kunnen ze missen als kiespijn. Het is zelfs nog erger. Dat is ook een fenomeen. Ik maak samen met een ploeg van een man of 12... na elke thuiswedstrijd van de FC het stadion schoon de volgende ochtend om 6:00. En dan rapen we dus alles wat nog van waarde is, wat we tegenkomen, rapen we op. En de rest gaat in de containers. En afgelopen zondag tegen Feyenoord, dus de laatste thuiswedstrijd tegen Feyenoord, hadden we 4 kliko's. Nou, dat zijn dus best wel bakken. En dan netjes op rijtjes erin gelegd. 4 kliko's vol met bekers die 2 euro per stuk aan statiegeld gekost hadden. En die worden dan gewoon gedumpt. En dan loop je de volgende dag door het dorp en dan gewoon wandelende weg raap ik tot 3 keer aan toe zo'n beker van 2 euro op. En dan denk ik bij mezelf, ja, er is dus geld zat. En ze zitten er ook helemaal niet over in. En waarom zou je hem terugbrengen? Maar dan denk ik mezelf, dat statiegeldfenomeen is een goede zaak. En in een aantal landen hebben ze dat niet. En dat is daar ook, met name bijvoorbeeld in België, is het op het ogenblik een hot item. Van hoe organiseer je dat? En ik kan me wel voorstellen dat de grootwinkelsbedrijven dat een beetje aan het tegenhouden zijn. Want daar rust dat dan zogenaamd een beetje op. Die machine kan kapot en het is smerig. En ze moeten steeds bijlopen. Want dat zie ik zelf wel in de winkels waar ik ze dan nog wel eens inlever. En dan verdienen ze dus niks, want dat zijn verloren uren. Van de andere kant, de stichting die erachter zit, houdt miljoenen over aan niet geïnd statiegeld. Miljoenen. Dus wat dat dan gaat, is er daar nog wel werk aan de winkel. Dan de richting die ik aan de gemeente zou moeten geven. Het staat toevallig deze dagen in de krant dat onze politieke partijen een soort eenheid aan het smeden zijn. Ze hebben, zoals er nu voor ligt, 12 zetels van de 25. Daar moet een partij bij. En er zitten natuurlijk partijtjes bij die ze niet zo graag bij die 3 die ze nu samen aan het smelten zijn willen hebben. Dus ik ben erg benieuwd welke partijtjes ze daar aan laten aansluiten. En dat zal puur gaan om inhoudelijke argumenten. En van sommige partijen wil je toch niet dat ze erbij komen. Denk ik. Hoewel dat natuurlijk op gemeenteniveau een andere draagkracht heeft dan op landelijk niveau. En wat politiek dus inhoudt en wat keuzes inhouden, dat moet je morgen maar eens volgen. Ik weet niet in hoeverre of je de afgelopen weken gevolgd hebt. Ik moet even er wat tussendoor zeggen. Er is gevraagd aan mij, wanneer wordt dit programma herhaald? Dat is op woensdagavond van 21:00 tot 23:00. Woensdagavond. Dus diegene die het dan op zaterdag wel eens missen en het toch wel weer terug willen horen, die moeten dan op woensdagavond de radio maar aanzetten of de tv, net wat je wil horen. Morgen zijn er verkiezingen in Hongarije. En als je de kranten de afgelopen week en de verschillende programma's op tv een beetje gevolgd hebt, daar is wel wat aan de hand. Want na 16 jaar Orbán, en eigenlijk moet ik zeggen 16 jaar een soort Trumpisme op Europees niveau, is daar een land uit de democratie en zachtjes aan weggehaald, weggedreven en op weg naar een soort satellietstaat van Rusland. En binnen Hongarije is natuurlijk van alles aan de hand geweest. Die Orbán heeft in het kiesstelsel het zo geregeld dat bijvoorbeeld die mensen op het platteland die amper een beetje denudatie hebben met het rijksbeleid, heeft hij een wat krachtiger stem gegeven. De stemmen van het platteland tellen harder, meer dan de stemmen uit de grote steden. Want Orbán weet al dat in de grote steden zoals Pécs en Budapest bijvoorbeeld, dat stemt tegen hem. Want die zijn klaar met hem. Hij is zo corrupt als de neten. Hij heeft met Europees geld, voor zover hij dat nog kreeg, van alles gedaan wat bij zijn eigen ideologieën paste. Hij heeft bijvoorbeeld in zijn eigen dorpje waar hij geboren is een mega voetbalstadion laten bouwen voor zijn amateurclub. Die club vraagt zich hardop af, wat moeten we ermee? Maar dat heeft vermogens gekost. En zo heeft hij van alles uitgehaald met geld van de Europese Unie. Zonder dat daar de mensen in het land er wat rijker van werden. Hij heeft natuurlijk heel slim wat Poetin en wat Maduro en weet ik wie allemaal ook allemaal gedaan hebben. Zo gauw de armen wat meer bij hem aanklopten, dan organiseerden ze een soort staatsvoedselbank en een staatszorgsysteem. Waarbij ze, als ze de hand ophielden, dan vroegen ze, even bij wijze van spreken, ze vroegen om 10 euro en ze kregen ze 7. En dan waren ze toch blij. Dus die stemmen morgen dan toch maar weer op Orbán, want die 7 euro willen ze toch ook wel weer hebben. En zo kun je mensen heel goed te vriend houden. Maar het land is democratisch naar de Filistijnen. En er is al voorspeld, stel dat Orbán morgen toch weer wint, wat niet te hopen is, dan is Wilders een van de eerste die hem gaat feliciteren. Want die slikt ongeveer het hol van Orbán wekelijks uit. En Orbán zelf zal zeker gefeliciteerd worden door Trump. En deze week is ook G.D. Vance weer in Hongarije geweest. En de minister van de Oorlog is in Hongarije geweest. Want ze wil wat erg graag dat er in Europa een splijtswam blijft bestaan. Nou, als je nou inderdaad even terugkaatst naar onze eigen gemeentepolitiek. In onze eigen gemeenteraad zitten op het ogenblik mensen die vinden Trump, Poetin, Orbán fantastisch. Nou, één advies aan ons belang. Als je dan toch straks die coalitie van onze gemeenteraad van ons belang en Volendam 80 en VVD, zoals het zich nu laat aanzien, neem er dan in ieder geval een partijtje bij, bijvoorbeeld gemeentebelang of zo, waarbij de banden naar het naar de politiek van zoals in Hongarije en zoals in Wit-Rusland en zoals in Rusland zelf en zoals in Slowakije en min of meer ook een beetje in Italië. Als die politiek in onze gemeenteraad sluipt, dan zijn we op weg ook om hier de democratie om zeep te helpen.

0: Heerlijk plaat van The Cats.
1: Lijkt een beetje op The End of the Show eigenlijk, vind ik.
0: En net even anders.
1: Toch?
0: Ja, maar dan net even anders.
1: Ja, net even anders. Hebben die dezelfde week geschreven volgens mij.
0: Dat, je zou het hem even kunnen vragen. Ja. Als je hem tegenkomt.
1: Wat hoe heet deze nou, dit nummer?
0: Just Life's Just Long, Long, Long Road. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Long Lonely, Lonely Road.
1: Was het die van Kees Solo? Deze is echt The Cats?
0: Jij gaat een hoop dingen nu vragen.
1: Oh, sorry. Ik dacht dat je kon aflezen.
0: Ja, ik heb alleen een titel en een artiest.
1: Ah, oké. Okay,
0: nee. En dan verder dan The Cats. Nee. Goed geschreven deze keer.
1: Ja.
0: Verder kom ik niet.
1: Oké. Okay.
0: Dat zeg maar. Albert, jij wou...
1: Morgen moet je naar de BZN.
0: Ja, zeker. Ik ga naar de Experience.
1: Naar de
0: ik heb natuurlijk afgelopen kermis overviel. De Experience overviel ons allemaal.
1: Ja.
0: Deze keer neem ik tissues mee.
1: Oh.
0: Ja, serieus.
1: Bij Ballroom in de Nijt. Hebben we de Ballroom in de Nijt klaarstaan?
0: Kippenvel. Christus, komt hij nou mee.
1: Vind ik de mooiste plaat van de beest. En Thomas, mijn vriend, die vindt het mislukt.
0: Oh ja?
1: Ja. Wij staan straks op trouwens in de PX met het hele circus op 9 juni. Ja. Zaterdagavond. En nou, dat we er toch even over hebben. Dat is uitverkocht. En er is nu een optie voor de zondagmiddag.
0: Oh.
1: Dus bij deze kan ik dat wel even meedelen aan de luisteraars in de regio. Dus Thomas Tolling Concert komt zondag 10 juni, is dat dan waarschijnlijk?
0: Ja.
1: 'S middags in de PX om een uur of 2-3. En daar zijn nog kaarten voor. En als daar voldoende kaarten voor zijn, gaat het ook door. En hij is inmiddels aan het repeteren.
0: Ja?
1: Ja. Ja,
0: oh.
1: Ja, het wordt leuk.
0: Ja, dat belooft ook heel leuk. Alle verhalen die ik daarover hoor, het is echt...
1: Maar ik was gisteren bij het Volg. Bij de havenfeest.
0: Ja. Ik krijg... het is niet... is wel grappig.
1: Wat zie je nou weer?
0: Nou, er komt net een WhatsAppje komt er binnen.
1: Ah.
0: Het is niet de ballroom. Dat is...
1: Het is een barroom. Sorry.
0: Ja,
1: ik zing altijd ballroom. Ja.
0: Weet je wel, maar weet je wat dat dan is?
1: Dus we hebben een luisteraar.
0: Dat is als ik op jouw uitnodiging aanga, ik daarop afga, dan sta ik dus heel anders gekleed.
1: Ja.
0: Sta gewoon in een ballroom
1: in een
0: kleding.
1: Ballroom, ja,
0: met en dan zit iedereen je gewoon in die bar zit je aan te kijken. Ja. Wat kun jij dat doen?
1: Ja, ik ben een bol.
0: Dan kan ik wel wijzen naar je, maar dat heeft niet zoveel zin, zeg maar. Ja, jij gaat ook lekker
1: ik
0: lichting...
1: Ik zie het zo voor me, jij met een ballroom pakken.
0: Ja, nou, dat staat me wel goed.
1: Maar het is inderdaad een barroom, alleen als je het lied hoort.
0: Ja.
1: Je kan niet goed horen dat die barroom zingt.
0: Nee. Maar dat zou eigenlijk nog wel... dat zou eigenlijk een kleine... Vandaag. Ja, dat zeg maar.
1: Dan noem ik
0: dat.
1: Altijd een ballroom in de nek. Ik zat gisteren bij het volgen, Vincent.
0: Vertel,
1: dat was top. Dat was echt... De jongens hebben de havenfeesten weer op de rit gezet, zeg maar. De drie J's en Danny en Niels en noem ze het hele circus maar op. Met alle respect, ik weet hoeveel werk over het is. En de tent staat en het programma is leuk. En gisteren was dus de aftrap met... De aftrap, voor mij. Hey. Even voor jou.
0: Op onze socials, de aftrap.
1: Maak ik even reclame. De aftrap was gisteren op het Slobbeland.
0: Ja, maar je bent erbij geweest.
1: Het volg stond daar. Ja, het is een imposant gezicht als je van klederdracht houdt. En dat volg komt oplopen. Ik denk van een man of vrouw, een stuk of 60 zijn het er wel.
0: Ja.
1: En als dat daar zit, dat maakt wel indruk op dat podium. Maar die Guido Orchestra, die komt ook met een man of 20, 25. Man, vrouw. Die gingen daar nog weer voor zitten. En dan komt Simon Keizer. Die kondigt het een en ander aan. En dat is, wij zijn op Volendam wel wat gewend, hoor. Maar we trekken gewoon een laadje open. Nou, zegt hij, ik heb nog een bekende Volendammer. Ik ken hem ergens van, ik weet niet meer precies waarvan. Maar dames en heren, hier is Nick Schilder. Bijvoorbeeld, hè?
0: Zo had hij
1: tal van dit soort...
0: Hij raakte de goede toon.
1: Ja, echt heel positief allemaal.
0: Mooi.
1: Carola Smit stond er op een gegeven ogenblik. En Simon komt ook weer aanlopen en die zegt, ja... Er is een ventje, een jaar of 30 geleden. Ik weet niet meer precies hoe die heet. Maar die had een klein hitje. En later is hij miljonair enzovoort geworden. En dan komt Jan er even bij staan. Ja. En die zingt dan samen met Carola. Zijn allereerste waar hij wereldberoemd mee geworden is.
0: Ja.
1: Dat soort dingen. Nou, dat maakt het toch wel apart.
0: Ja, het
1: maakt het toch wel apart. Ik denk, het zat vol met Volendammers. Maar als er vreemde lui in de zaal zitten. Ja, die zitten met open mond.
0: Zit hij gewoon in de moedermelk,
1: met open mond van, oh, verrek. Nou, dan komt hij weer. Robin Kulder bijvoorbeeld, die ging staan. Je hebt altijd Jan Dulles. En die was er natuurlijk ook in klededracht. Ja. Die doet dan een Andrea Bocelli dingetje. Samen met Martine, weet je wel. Ja. De kippenvel overal. Maar zet ze in, maar ze zijn met z'n drieën, die jeetjes. Ja, hij heet Jobin. Dus wat hij erbij doet, weet ik niet.
0: Nee.
1: Maar die zong ook met Martine iets met John Denver. Ja, het was gewoon een hele mooie, volle, gezellige avond.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Mooi zo.
1: En, en jij gaat morgen het andere.
0: Morgen ga ik lekker ook daar staan. Vol programma. Ik heb er heel veel zin in. Ja. Natuurlijk van tevoren kijken we even naar de pieprace. Ik kijk even met een schuin oog even op de webcam. Ja. Heel voorzichtig. De eerste bootjes komen langzamerhand deze kant weer op. Ja. Tot 5:00 hebben ze de tijd. Dan is de officiële finish. Oh, ja, en dan, zit de haven alweer weer ram en ram vol. En belooft vanavond gewoon een gezellig feestje te worden in de ballroom of in de barroom.
1: We doen het in de barroom.
0: Barroom, daar doen we een feestje.
1: Bizident.

0: Hij heeft zijn jas wel aan, maar zijn pet op. Maar ja, dat gaan we natuurlijk niet...
1: Pet gaat nooit meer af.
0: We zijn net...
1: Oh, we werden gebeld, hè?
0: Het is echt terecht. Ongelooflijk actieve luisteraars. We worden geappt. Nu worden we ook nog al gebeld.
1: Ja, om te corrigeren.
0: Wat is er aan de hand?
1: Ja, ik heb de datums genoemd van dat Thomas Tonnen concert. Ja. Omdat jij morgen naar de BZN Experience gaat.
0: Ja, zeker. Zeker.
1: En ik heb ballroom in de night elke keer noemen. En dat moet dan weer ballroom zijn. Dus de telefoon staat hier roodgloeiend. En daar zijn wij heel blij mee.
0: Ja.
1: Want dat betekent dat we luisteraars hebben.
0: Ja.
1: Maar net belde er een mevrouw op met de opmerking dat dat concert van Thomas Tonnen in concert, dat is op zaterdagavond. 6 juni? Nee, juist niet. Dat was
0: 7 juni.
1: 7 juni?
0: Ja.
1: En dan komt er nog een extra
0: voorstelling. Ik zou het hierbij laten, zeg maar, voordat we weer gebeld worden.
1: Maar de zondag daarna. Is er nog een uitzending?
0: Ja,
1: nog een uitvoering?
0: Ja, dat wordt super, dankjewel weer.
1: Mensen kunnen ze daar even voor opgeven bij de PX. En als er voldoende aanmeldingen zijn, dan gaat die sowieso door.
0: Goed zo.
1: Oké. Dat is hem dan.
0: Je hebt je jas aan.
1: Ja, ik was klaar om weg te gaan.
0: Je fiets staat binnen, dus die is lekker warm.
1: Ik heb nog één vergadering zometeen.
0: Nou.
1: Ik heb nog een projectje.
0: Mooi zo.
1: Ja.
0: Je hebt nooit wat.
1: Volgende week even over vertellen.
0: Ja, ik vind het een goed idee. Volgende week dan
1: houden we dat toch volgende week.
0: Is goed. Dankjewel. Ik zeg goed volgende aan mijn weekend.
1: Hey, jij veel plezier morgen bij de BZN.
0: Het komt helemaal goed. Het komt helemaal goed. Ik vermoed dat we dit gaan doen. Ik denk dat ik het moeilijk heb maandag.
1: Die komen ook.
0: Ja.
1: Daarom zet ik ze aan. Komt. Ja. Volendam komt.
0: Wordt helemaal
1: topdag. Veel plezier.
0: Goed weekend.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Gefeliciteerd, jullie zijn zwanger. Wat gaan jullie een leuke en spannende tijd tegemoet. De meiden van Kraamzorg Excellent willen jullie graag helpen met het mooiste wonder wat er is. Schrijf je nu in bij Kraamzorg Excellent en je wordt professioneel begeleid bij elke stap. Excellente zorg, excellente begeleiding en excellent contact. Precies zoals je verwachten mag. Schrijf je in of kijk voor meer informatie op kraamzorgexcellent.com. Kraamzorg Excellent, als het echt goed moet.
2: Gewond geraakt door een ongeval? Wij van Kroon Letsel Service helpen je graag. Wij regelen jouw schadevergoeding zonder zorgen en kosten voor jou. Bel ons vandaag nog. Kroon Letsel Service. Jouw recht, onze zorg.
3: Word glaszetter bij Kees Tol Glas. Heb jij twee rechterhanden? Dan zijn we op zoek naar jou. Je werkt aan uiteenlopende klussen met moderne hulpmiddelen en een topteam. Ervaring of niet, wij betalen je opleiding en zorgen dat jij het vak leert. Al 50 jaar zorgen wij goed voor onze mensen. Met een topsalaris, veel vrije dagen en volop groeimogelijkheden. Word jij lid van onze familie? Solliciteer nu bij Kees Tol Glas.
4: Of het nu gaat om uw testament, veranderingen in uw bedrijf of de aan- of verkoop van uw huis. Abma Schreursnotarissen is de specialist van Noord-Holland. U vindt ons in Amsterdam, Hoorn, Purmerend en Volendam. Met grote betrokkenheid zetten wij ons volledig voor u in. Abma Schreursnotarissen. Kijk op abmaschreurs.nl.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB+, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
5: Door Al Bingens met het NOS-journaal. De VS en Iran blijven tegenstrijdige berichten naar buiten brengen over een mogelijk einde aan de oorlog. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Maar de VS doet die af als verzinsels. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar moet dat wel op zijn voorwaarden gebeuren.
6: One of the things that will happen is the strait will open immediately. Immediately. But it's got to be perfect. I'm not going to do this. I didn't do this to get a crummy agreement.
5: Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. Vanwege de mishandelingszaak in Stadskanaal komt er een onderzoek naar de jeugdzorgaanbieders in die gemeente. Twee weken geleden werd bekend dat twee vrouwen hun kinderen van 6 en 7 jaar zwaar hadden mishandeld. De inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat nu kijken naar de rol en het handelen van de betrokken instanties. De openbare aanklagers in de Amerikaanse staten New York en New Jersey willen dat de FIFA uitleg geeft over de hoge ticketprijzen voor het WK voetbal. Volgens de aanklagers zijn fans mogelijk misleid over de zitplaatsen in het stadion. En ook willen ze weten waarom de FIFA de tickets zo duur verkoopt. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten, zegt een woordvoerder.
7: We hebben zowel organisatorische klachten, dus bepaalde zaken die niet goed zijn geregeld op een school met betrekking tot hulpmiddelen of geluidsoverlast, waardoor leerlingen zich niet konden concentreren. Maar ook inhoudelijke klachten, dus echt specifieke vragen in het examen die niet helemaal kloppen.
5: Het eerste tijdvak voor de examens zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer, opklaringen. Vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden en 14 in het zuiden. Morgen veel zon en droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Accento Vermogensbeheer helpt jou alles uit je geld te halen. Wij beleggen, jij houdt de controle. Via onze app heb je altijd en overal inzicht in je beleggingen. Benieuwd naar onze rendementen? Ga naar accento.nl. Accento met een X. Let op, aan beleggen zijn kosten en risico's verbonden.
8: Op zoek naar een gecertificeerde elektrospecialist? Dan moet je naar Airco en Elektra in Volendam. Zij hebben alle deskundigheid in huis op het gebied van airconditioning, elektrotechniek, beveiliging, domotica en warmtepompen. Airco en Elektra is volledig BRL 100 gecertificeerd en heeft een certificaat voor F-gassen. Kom vrijblijvend langs in de Marconistraat in Volendam of kijk op airco-en-elektra.nl.
9: Notariskantoor Feitsma Verhagen is van ouds het notariskantoor in Volendam. Wilt u een testament opstellen of gaat u binnenkort samenwonen? Wij regelen het graag voor u, goed en voordelig. Ook voor de overdracht van uw woning of de oprichting van uw BV bent u bij ons aan het juiste adres. Notariskantoor Feitsma Verhagen, de Dijmt 6 in Volendam.
10: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
11: Iedere dag ben je in de badkamer. Maar past deze nog wel bij jou? Misschien is het tijd voor iets nieuws. Alleen, waar begin je dan? Ontdek jouw stijl bij Blik Sanitair in Volendam. Laat je inspireren door de mogelijkheden. Krijg een eerlijk advies en laat je verrassen door het eindresultaat. Ga voor iets moois. Ga naar Blik Sanitair. Je vindt onze showroom aan de Julianaweg in Volendam. En online via bliksanitair.nl.
12: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: Ben jij klaar voor de ultieme verrassing? Mystery Kit is het perfecte cadeau voor elke voetbalfan. Om zelf te krijgen of te geven. Ga voor de spanning en laat je verrassen met een origineel voetbalshirt. Ontdek onze verschillende boxen en bestel nu op mysterykit.nl.
2: Hoge energierekening? BKS spouwisolatie biedt effectieve en verantwoorde oplossingen voor het verlagen van uw energierekening. Door het isoleren van uw vloer, dak of spouwmuur kunnen wij uw energierekening met 30% tot 50% verlagen. En u kunt nu profiteren van dubbele subsidies van zowel de overheid als de gemeente Edam-Volendam, die op kunnen lopen tot 70% van de totaalprijs bij minimaal 2 isolatiemaatregelen. Ook energie besparen? Voor meer informatie check bksspouwisolatie.nl.
3: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Iran is een conceptovereenkomst bekendgemaakt waarin voorwaarden staan voor een einde aan de oorlog met de VS. Het gaat onder meer over heropening van de Straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Over een einde aan de oorlog komen voortdurend wisselende verklaringen. Afgelopen weekend zei Trump nog dat een akkoord op handen was, waarna die verwachtingen weer door beide partijen werden getemperd. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die zijn veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Minister Hermans van Volksgezondheid gaat het vaccin tegen meningokokken B vooralsnog niet opnemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Volgens de Gezondheidsraad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Er zijn relatief weinig ziektegevallen en het vaccin veroorzaakt vaak een hoge koorts. Er is dit jaar flink meer geklaagd over de eindexamens dan vorig jaar. Scholierenbond LAX ontving de afgelopen weken zo'n 340.000 klachten over de inhoud van examens en praktische problemen tijdens het maken. Het eerste tijdvak voor de examen zit erop, maar er komen nog herkansingen en inhaalmomenten. En ook daar kunnen middelbare scholieren over klagen. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af naar 7 graden in het noorden tot 14 in het zuiden. Morgen veel zon en ook weer droog bij 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Als er een dierbare in je naaste omgeving overlijdt, komt er veel op je af. Nicodemus Uitvaartverzorging neemt deze zorg met liefde voor u uit handen. Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar om uw vragen te beantwoorden en te helpen met de juiste keuzes voor een persoonlijk afscheid. Neem gerust contact op via 0299 363 940 of nicodemus.nl.
6: Edam Volendam heeft een nieuwe manier om op de hoogte te blijven. De Nivo-app. Professioneel, actueel en altijd binnen handbereik. Verhalen, podcasts, columns, de digitale krant, belangrijk nieuws en een actueel overzicht van alle overledenen. Alles wat er speelt in Edam Volendam in 1 app. Download hem nu in de App Store of Google Play. De Nivo-app.
7: Wat zei jij nou?
6: De Nivo-app. Jij bent het toch altijd zo nieuwelijk?
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE.
1: De programma's van de LOVE worden mede mogelijk gemaakt door de volgende vrienden. BGI Afbouw en Stucadoors Volendam. Thomas Café Edam. Bakkerij Van Pooi. Korf Dakwerken. Mick Kraanverhuur Volendam. Winkelcentrum Havenhof. Ed Steur Zandcementmixers Volendam. Kramer Toegangstechniek. Sierbestrating Jonk. BGI Tegelwerken. En Dakvlak Dakwerken.
2: Ervaar de luxe en comfort van onze prachtige tegel- en sanitaircollecties. Bekijk onze grote diversiteit in tegelsoorten en de vele verschillende maatvoeringen. Wij bieden u bovendien een digitaal 3D-kijkje in uw toekomstige inrichting. Kom eens vrijblijvend kijken in onze mooie showroom aan de Oosthuizerweg 13 in Edam. En beleef de tegel- en sanitair experience. Bij tegelzetbedrijf Zwarthoed Kirrie.
0: Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De persoonlijke assistent van de overleden Amerikaanse acteur Matthew Perry is veroordeeld tot 3 jaar en 5 maanden cel. Hij was degene die de acteur de fatale dosis ketamine gaf, op verzoek van Perry zelf. De acteur, die wereldberoemd werd als Chandler Bing in Friends, worstelde met verslavingen. Hij overleed 3 jaar geleden op 54-jarige leeftijd. De persoonlijke assistent is de laatste van de 5 verdachten die is veroordeeld. De verkoper van de drugs, die de bijnaam Ketaminekoning had, kreeg eerder al de zwaarste straf, 15 jaar cel. Vaccinaties tegen meningokokken B worden vooralsnog niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Dat heeft minister Hermans van Volksgezondheid besloten na een advies van de Gezondheidsraad. Volgens de raad wegen de voordelen niet op tegen de nadelen. Een infectie kan de meningokokkenziekte veroorzaken met een hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging tot gevolg. De ziekte komt vooral voor bij jonge kinderen. Vorig jaar waren er in Nederland 26 gevallen. Hoeveel ziektegevallen met een vaccinatie kunnen worden voorkomen is volgens de Gezondheidsraad onzeker. Crystal Palace heeft de Conference League gewonnen. De club uit Londen was in de finale te sterk voor het Spaanse Rayo Vallecano. Het werd 1-0. Jean-Philippe Mateta maakte het enige doelpunt in de wedstrijd. Het is voor het eerst dat Crystal Palace een Europese prijs wint. Het weer vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot 1 graad of 7. De komende dag schijnt de zon volop. Het wordt dan 20 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.
4: And for love's sake, each mistake, oh,

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en werkte er als autohandelaar. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend, er is nog geen verdachte aangehouden. Twee van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. Drie anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag vier mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en twee leerlingen van 12 en 15 jaar. Vijf anderen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Dordrecht is afgelopen avond een man van 18 overleden nadat hij bij een zwemplas onder water was verdwenen. Hij dook vanaf een vlot het water in, maar kwam niet meer boven. Hulpdiensten hebben de drenkeling uiteindelijk uit het water gehaald, waarna hij lange tijd werd gereanimeerd. Daarna werd hij met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij alsnog overleed. De VS en Iran blijven over een mogelijk einde aan de oorlog tegenstrijdige berichten naar buiten brengen. Staatsmedia in Iran hebben een conceptovereenkomst gepubliceerd waarin voorwaarden staan. Het gaat onder meer over heropening van de straat van Hormuz en de terugtrekking van Amerikaanse troepen uit de regio. Washington noemt de publicatie een verzinsel. Volgens president Trump wil Iran graag een akkoord sluiten, maar wordt niet voldaan aan zijn eisen. Het weer, vannacht blijft het helder en droog. Het koelt af tot een graad of 7. Dit was het NOS Journaal.
0: De lente hangt in de lucht. Dit is de LOVE.

0: Dit is jouw nummer 1. Streekradio LOVE. Deze lente ontvang je ons op DAB Plus, 106.6 FM, je smartphone, smart speaker of via Siri.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Door een implosie van een opslagtank op een fabrieksterrein in de Amerikaanse staat Washington zijn waarschijnlijk 11 mensen omgekomen. 8 mensen raakten gewond. Eerder zijn er 2 doden bevestigd, maar 9 mensen worden nog vermist. Inmiddels is de zoekactie geen reddingsactie, maar een bergingsoperatie geworden. Het ongeluk was eerder deze week bij een verpakkingsbedrijf in Longview, vlakbij Portland. In de tank zat een chemische substantie die gebruikt wordt om papierpulp te maken. Door onbekende oorzaak is de tank geïmplodeerd. 2 van de kinderen die gewond raakten bij het treinongeluk in Buggenhout in België hebben het ziekenhuis verlaten. 3 anderen blijven voorlopig nog voor behandeling. Bij de botsing tussen de trein en een schoolbusje kwamen dinsdag 4 mensen om. Het ging om de chauffeur, een begeleidster en 2 leerlingen van 12 en 15 jaar. 5 andere leerlingen raakten gewond. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend. De buschauffeur reed door een gesloten spoorboom, maar de reden is onduidelijk. In Colombia is afgelopen zondag een Nederlander doodgeschoten. De man van 32 woonde in het land en zou er als autohandelaar hebben gewerkt. Volgens Colombiaanse media werd hij in een afgelegen gebied beschoten en is hij met schotwonden naar het ziekenhuis gebracht, waar hij uiteindelijk is overleden. Over de toedracht is nog niets bekend. Er is nog geen verdachte aangehouden. De Amerikaanse rechtbank heeft de laatste verdachte in de zaak rond de dood van Friends-acteur Matthew Perry veroordeeld. Zijn persoonlijke assistent moet bijna 3,5 jaar de cel in. Hij gaf de fatale dosis ketamine op verzoek van Perry zelf. Eerder werden 4 andere verdachten al veroordeeld, onder meer de verkoper van de drugs,